0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. De N228 naast het bedrijf is nog dicht, omdat de brandweer nog bezig is met blussen. Rusland heeft weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld. En inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Vannacht liep een staakt het vuren af. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft de examens op een mbo-school in Hogeveen in Drenthe in de war geschopt. Door de brand ligt het wifi-netwerk op de school plat. Om de examens toch door te kunnen laten gaan, worden leerlingen nu met een bus naar een andere locatie van de school in Emmen gebracht. Het weer, af en toe een bui, in de middag is het vaker droog en is het uiteindelijk een graad of 13.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Trainer Stefan Abelen is vervroegd overgestapt van SV Lelystad 67 naar Unicum. Dat niet meer verder wilde met Michel van Oostrum. We hebben besloten hem vrij te geven aan collega-vereniging Unicum Lelystad, aldus het bestuur. Van Abelen, die aan het einde van dit seizoen de overstap toch al zou maken, zal de laatste drie wedstrijden deel uitmaken van de technische staf bij Unicum. Dat strijdt om handhaving in de eerste klasse. Wat dit mogelijk heeft gemaakt, verdient een apart woord, aldus de reactie van Unicum. SV Lelystad 67 heeft ons in deze situatie de helpende hand geboden. Zij hebben Steven vrijgegeven op een moment dat dit voor hen sportief gezien ook iets vroeg. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is sportiviteit in de ware zin van het woord. De rechter vonnist over anderhalve week over een 40-jarige man die met een stuk karton brand stichtte in de Silverpark garage, omdat hij zichzelf daar naar eigen zeggen per ongeluk had opgesloten en eerdere 112-telefoontjes niet het resultaat brachten dat hij wenste. Hij was overigens geen automobilist. Hij was naar binnen gerend op de vlucht voor iemand die in zijn herinnering agressief overkwam, maar details wist hij niet meer. Eerder die dag had een ruzie met familie hem een gebroken pols bezorgd, en aan dat incident was de politie ook al te pas gekomen. Agenten constateerden dat hij dronken was. Ook daar wist hij niets meer van, zei hij tegen de rechter. Maar hij verklaarde wel dat hij 3 uur met een fles vieux in de garage had gelegen. Komende zondagmiddag om 4 uur heeft de Petruskerk weer de jaarlijkse rozenviering. Het is dan Ida Hobbit. Internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en intersexenfobie. Deze bijzondere viering wordt georganiseerd voor en door de LHBTI-community. En voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt. Het thema van dit jaar is: wat blijft is hoop. De wereld heeft ons nodig.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben deze week met sterk onbestendig weer te maken in Lelystad. De zon schijnt af en toe tussen de wolken door. Er is goed nieuws voor de natuur, er komt ook een paar buien voor. Door een stevige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 12 graden. Dat is erg koel voor de tijd van het jaar. Vanavond is nog kans op een bui. De wind waait stevig door en schiet af en toe uit met vlagen tot zo'n 70 km per uur. In de nacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen is de lucht ook sterk veranderlijk met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Langzaamaan begint het drukker te worden in de regio. En dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer en 10 minuten. Ook op de A28 Zwolle-Amersfoort is het aansluiten tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 7 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht is dat wel belangrijk, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn, in Heerenveen. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Het weer, enkele buien en flink wat wind. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 11 tot 14 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in woning bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijst om worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanische Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steen groeven. En daarnaast steunt de Kiwanische Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen, en Veilig Thuis Flevoland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben voorlopig met vrij veranderlijk lenteweer te maken in Lelystad. Vandaag valt het best wel mee met het aantal buien. Een enkele bui is vanochtend mogelijk. Vanmiddag blijft het meestal droog bij een afwisseling van zon en wolken. Net als gisteren wordt het met moeite 12 graden en is het dus fris. Daarbij is de wind wel minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten. Aan het einde van de middag neemt de bewolking toe. Vanavond volgen buien. Vannacht is nog een bui mogelijk bij een minimumtemperatuur van 6 graden. Morgen is volgens mij de paraplu vaker nodig. De hele dag komen buien voor, soms plenst het behoorlijk. Tussen de buien door komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur is nog steeds laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag start met een paar buien. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Bij matige noordwestenwind blijft het fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Met name op de A28 nu Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Strand Nulde. 3 kilometer en 10 minuten. Maar ook op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en ook 10 minuutjes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: stop.
1: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
2: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
4: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
2: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In de regio staan veel files, onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam, tussen knooppunt Eemnes en Muiden. 10 kilometer en 20 minuten. Ook op de A28 is de aansluiten naar Amersfoort, tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. 17 kilometer en ook dik 20 minuten. Dan de A50 nog naar Arnhem. Tussen Ravenstein en Renkum, 17 kilometer, 20 minuten. En tot slot de N50 nog naar Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een file van 15 minuten. Die file begint bij Kampen Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim 1/4. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Een landelijke demonstratie in België vandaag tegen de regering. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in wonen bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijst om worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanische Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steen. Groeven. En daarnaast steunt de Kiwanische Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen en Veilig Thuis Flevoland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben voorlopig met vrij veranderlijk lenteweer te maken in Lelystad. Vandaag valt het best wel mee met het aantal buien. Een enkele bui is vanochtend mogelijk. Vanmiddag blijft het meestal droog bij een afwisseling van zon en wolken. Net als gisteren wordt het met moeite 12 graden en is het dus fris. Daarbij is de wind wel minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten. Aan het einde van de middag neemt de bewolking toe. Vanavond volgen buien. Vannacht is nog een bui mogelijk bij een minimumtemperatuur van 6 graden. Morgen is volgens mij de paraplu vaker nodig. De hele dag komen buien voor, soms plenst het behoorlijk. Tussen de buien door komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur is nog steeds laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag start met een paar buien. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Bij matige noordwestenwind blijft het fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits en ook in de regio is het op veel plekken aansluiten. Wel zijn het veel dagelijkse files. Eén uitzondering, de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk. 25 minuten door een ongeluk. Verder nog de A28 naar Groningen. Tussen het Harde en Zwolle-Noord 30 minuten extra. Komt omdat het een omleidingsroute is voor een ander ongeluk. En op de A50 Os-Arnhem, daar staat ook vast tussen Bankhoeve en Renkum. 16 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
0: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
5: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
4: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
6: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
4: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog steeds file rijden op veel plekken in de regio. Onder andere op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere en knooppunt Gooimeer. 5 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. Je moet er langs over de parallelrijbaan, want de hoofdrijbaan is dicht. Verder goed nieuws over de A28 Zwolle-Amersfoort. Bij Nijkerk is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 50 minuten vertraging vanaf Harderwijk. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen ging het mis. Tussen knooppunt Velperbroek en Elden. Een file van 6 kilometer en 40 minuten. De linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het begon allemaal toen ik niets vermoedend op straat liep in dat verre vakantieland. Op het moment dat ik de straat wilde oversteken, hoorde ik plotseling een zware stem in mijn oor. Ik schrok en ik keek om. Daar zag ik ze om me heen staan. Vier dreigende gezichten die vast en zeker iets slechts van plan waren. Maar ze zeiden niks. Ze keken me alleen maar aan. Totdat een van hen nogal veel interesse toonde in mijn zilveren ketting. Hé man, zei hij, die koop ik van je voor $1. Ja, ik dacht dat hij een grapje maakte. Het is een erfstuk van mijn moeder, antwoordde ik. Maar hij wilde hem toch hebben, zei hij. Sterker nog, hij greep mijn ketting vast terwijl hij er vals bij grijnsde. Je zult er nog spijt van krijgen dat je me hier bent tegengekomen. Dat was wat hij zei. En toen ging hij er vandoor met zijn vrienden. Daar stond ik dan, in mijn eentje. Beroofd, geen geld op zak en ver weg van huis in een vreemd vakantieland. Ik besloot snel terug te gaan naar het hotel waar ik een plekje zocht bij het zwembad. Drankje erbij, zonnetje en zo vergat ik langzaam mijn boosheid. Totdat ik een zwoele vrouwenstem iets hoorde zeggen. Wil je niet wat sterkers, zei ze. Ik draaide me om en keek in twee prachtige ogen. Als je wat wil hebben, dan zeg je het maar, zei ze. En keek me uitdagend aan. Geloof me, je zult deze vakantie nooit meer vergeten. Maar ja, ik moest helemaal niks van er hebben. Ik wilde alleen nog maar weg van dat eiland van reggae en cricket. Normaal gesproken ben ik er dol op dat eiland, hoor. Maar voor mij hoefde deze vakantie niet meer.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in wonen bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijst om worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanisch Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steen groeven. En daarnaast steunt de Kiwanisch Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen en Veilig Thuis Kleverland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben voorlopig met vrij veranderlijk lenteweer te maken in Lelystad. Vandaag valt het best wel mee met het aantal buien. Een enkele bui is vanochtend mogelijk. Vanmiddag blijft het meestal droog bij een afwisseling van zon en wolken. Net als gisteren wordt het met moeite 12 graden en is het dus fris. Daarbij is de wind wel minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten. Aan het einde van de middag neemt de bewolking toe. Vanavond volgen buien. Vannacht is nog een bui mogelijk bij een minimumtemperatuur van 6 graden. Morgen is volgens mij de paraplu vaker nodig. De hele dag komen buien voor, soms plenst het behoorlijk. Tussen de buien door komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur is nog steeds laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag start met een paar buien. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Bij matige noordwestenwind blijft het fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel de rijden op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. 20 minuten, de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in woning bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijst om worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botten zijn wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanische Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steen groeven. En daarnaast steunt de Kiwanische Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen, en Veilig Thuis Kleverland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben voorlopig met vrij veranderlijk lenteweer te maken in Lelystad. Vandaag valt het best wel mee met het aantal buien. Een enkele bui is vanochtend mogelijk. Vanmiddag blijft het meestal droog bij een afwisseling van zon en wolken. Net als gisteren wordt het met moeite 12 graden en is het dus fris. Daarbij is de wind wel minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten. Aan het einde van de middag neemt de bewolking toe. Vanavond volgen buien. Vannacht is er nog een bui mogelijk bij een minimumtemperatuur van 6 graden. Morgen is volgens mij de paraplu vaker nodig. De hele dag komen buien voor, soms plenst het behoorlijk. Tussen de buien door komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur is nog steeds laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag start met een paar buien. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Bij matige noordwestenwind blijft het fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stoer en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen Alfred Ermelo en Alfred Elspeet rijdt het langzaam. Ook hier kun je rekening houden met 10 minuten oponthoud. En de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst is een ongeluk gebeurd. De weg is hier inmiddels weer vrij, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een korte file op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in woning bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijst om worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botten zijn wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanis Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steengroepen. En daarnaast steunt de Kiwanis Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen, en Veilig Thuis Flevoland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben voorlopig met vrij veranderlijk lenteweer te maken in Lelystad. Vandaag valt het best wel mee met het aantal buien. Een enkele bui is vanochtend mogelijk. Vanmiddag blijft het meestal droog bij een afwisseling van zon en wolken. Net als gisteren wordt het met moeite 12 graden en is het dus fris. Daarbij is de wind wel minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten. Aan het einde van de middag neemt de bewolking toe. Vanavond volgen buien. Vannacht is nog een bui mogelijk bij een minimumtemperatuur van 6 graden. Morgen is volgens mij de paraplu vaker nodig. De hele dag komen buien voor, soms plenst het behoorlijk. Tussen de buien door komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur is nog steeds laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag start met een paar buien. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Bij matige noordwestenwind blijft het fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer, het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in wonen bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijst om worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanisch Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steen groeven. En daarnaast steunt de Kiwanisch Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen, en Veilig Thuis Kleverland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Voorlopig hebben we met wisselvallig weer te maken, maar de komende uren is het zo goed als droog in Lelystad. Het is 12 of 13 graden bij een afwisseling van zon en wolken. De wind waait matig vanuit het zuidwesten. Later neemt de bewolking toe. Vanavond trekken enkele buien over de stad. Vannacht is nog een bui mogelijk. Tijdens droge momenten daalt de temperatuur naar 6 of 7 graden. Morgen is de paraplu vaker nodig. Soms splenst het flink. Er zijn ook droge momenten met wat zonneschijn. De temperatuur is opnieuw laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag, eerst een paar buien. In de loop van de dag blijft het droog en krijgt de zon meer ruimte. Door een matige noordwestenwind is het nog steeds vrij koel. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. De Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in wonen bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijst om, worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanische Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steen groeven. En daarnaast steunt de Kiwanische Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen, en Veilig Thuis Kleverland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Voorlopig hebben we met wisselvallig weer te maken, maar de komende uren is het zo goed als droog in Lelystad. Het is 12 of 13 graden bij een afwisseling van zon en wolken. De wind waait matig vanuit het zuidwesten. Later neemt de bewolking toe. Vanavond trekken enkele buien over de stad. Vannacht is nog een bui mogelijk. Tijdens droge momenten daalt de temperatuur naar 6 of 7 graden. Morgen is de paraplu vaker nodig. Soms splenst het flink. Er zijn ook droge momenten met wat zonneschijn. De temperatuur is opnieuw laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag, eerst een paar buien. In de loop van de dag blijft het droog en krijgt de zon meer ruimte. Door een matige noordwestenwind is het nog steeds vrij koel. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen... en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen 10.000 demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor een flinke vertraging op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken kun je rekenen op zo'n 40 minuten extra reistijd. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in wonen bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijst om worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanische Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steen groeven. En daarnaast steunt de Kiwanische Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen en Veilig Thuis Kleverland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Voorlopig hebben we met wisselvallig weer te maken, maar de komende uren is het zo goed als droog in Lelystad. Het is 12 of 13 graden bij een afwisseling van zon en wolken. De wind waait matig vanuit het zuidwesten. Later neemt de bewolking toe. Vanavond trekken enkele buien over de stad. Vannacht is nog een bui mogelijk. Tijdens droge momenten daalt de temperatuur naar 6 of 7 graden. Morgen is de paraplu vaker nodig. Soms splijt het flink. Er zijn ook droge momenten met wat zonneschijn. De temperatuur is opnieuw laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag, eerst een paar buien. In de loop van de dag blijft het droog en krijgt de zon meer ruimte. Door een matige noordwestenwind is het nog steeds vrij koel. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim $55 miljard. Om dat te kunnen betalen moest het $20 miljard lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim €92 miljoen betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 voertuigen bij betrokken. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in wonen bij Lars en Lily. De flats die buiten de wachtlijsten om worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Marker Wadden, met als inzet de eerste Marker Wadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanisch Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steen groeven. En daarnaast steunt de Kiwanisch Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen en Veilig Thuis Kleverland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leeplaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Voorlopig hebben we met wisselvallig weer te maken, maar de komende uren is het zo goed als droog in Lelystad. Het is 12 of 13 graden bij een afwisseling van zon en wolken. De wind waait matig vanuit het zuidwesten. Later neemt de bewolking toe. Vanavond trekken enkele buien over de stad. Vannacht is nog een bui mogelijk. Tijdens droge momenten daalt de temperatuur naar 6 of 7 graden. Morgen is de paraplu vaker nodig. Soms splendt het flink. Er zijn ook droge momenten met wat zonneschijn. De temperatuur is opnieuw laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag, eerst een paar buien. In de loop van de dag blijft het droog en krijgt de zon meer ruimte. Door een matige noordwestenwind is het nog steeds vrij koel. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn namelijk bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk met meerdere voertuigen. Linkerrijstrook is dicht, vertraging een half uur. En de A12 Utrecht richting de Duitse grens bij Westervoort. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien, en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere en wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging een half uur door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. Daar is juist de rechterrijstrook dicht. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Velperbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de Amerikaanse rapper Kanye West door Nederland wordt geweigerd. Hij ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Eerder zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Zwitserland daarom concerten afgelast. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak. B. wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten. Dan het weer. Het is nu overwegend droog. Vanavond gaat het flink regenen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in wonen bij Lars en Lily. De flats die buiten de wachtlijsten om worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, 1 slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botten zijn wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanisch Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steengroeven. En daarnaast steunt de Kiwanisch Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen, en Veilig Thuis Kleverland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Voorlopig hebben we met wisselvallig weer te maken, maar de komende uren is het zo goed als droog in Lelystad. Het is 12 of 13 graden bij een afwisseling van zon en wolken. De wind waait matig vanuit het zuidwesten. Later neemt de bewolking toe. Vanavond trekken enkele buien over de stad. Vannacht is nog een bui mogelijk. Tijdens droge momenten daalt de temperatuur naar 6 of 7 graden. Morgen is de paraplu vaker nodig. Soms splenst het flink. Er zijn ook droge momenten met wat zonneschijn. De temperatuur is opnieuw laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag, eerst een paar buien. In de loop van de dag blijft het droog en krijgt de zon meer ruimte. Door een matige noordwestenwind is het nog steeds vrij koel. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat een lange file tussen Barneveld en Amersfoort. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knapend Grijshoord en Westervoort 25 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Een drie kwartier vertraging door slecht wegdek. En door de werkzaamheden op de A12 aan de IJsselbrug ook file op de A325 van Nijmegen naar Knopend Velperbroek. Vanaf het Gelredome ruim een uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd, zegt asielminister Van der Brink. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. De Tweede Kamer wil dat Kanye West door Nederland wordt geweigerd. De Amerikaanse rapper, die onder vuur ligt vanwege antisemitische uitspraken, heeft volgende maand 2 concerten gepland in Arnhem. De voetbalbond van Curaçao heeft bevestigd dat Dick Advocaat op het WK weer de bondscoach is. Hij was in februari opgevolgd door Fred Rutte, maar die heeft zich nu teruggetrokken. Met zijn 78 jaar is Advocaat de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog. Later stevige buien. Het wordt dan zo'n 11 graden.
0: Radio Lelystad. Lokaal nieuws.
4: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in woning bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijst om, worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, 1 slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanisch Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steen groeven. En daarnaast steunt de Kiwanisch Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen, en Veilig Thuis Kleverland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Voorlopig hebben we met wisselvallig weer te maken, maar de komende uren is het zo goed als droog in Lelystad. Het is 12 of 13 graden bij een afwisseling van zon en wolken. De wind waait matig vanuit het zuidwesten. Later neemt de bewolking toe. Vanavond trekken enkele buien over de stad. Vannacht is nog een bui mogelijk. Tijdens droge momenten daalt de temperatuur naar 6 of 7 graden. Morgen is de paraplu vaker nodig. Soms splendt het flink. Er zijn ook droge momenten met wat zonneschijn. De temperatuur is opnieuw laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag, eerst een paar buien. In de loop van de dag blijft het droog en krijgt de zon meer ruimte. Door een matige noordwestenwind is het nog steeds vrij koel. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Naar de Vesting is de vertraging 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort 25 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg 1 kwartier. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek 1 uur vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A12 bij de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van den Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het midden van het land. Onder andere een lange file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Naarden. De vertraging is daar een kwartier. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Naarden-Vesting 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Door de werkzaamheden op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens aan de IJsselbrug is daar juist de rechterrijstrook dicht. Vanaf knooppunt Grijshoord kost je dat 25 minuten. Dat levert ook een uur vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Maandelijkse portie polderpolitiek in Van de Raad naar de Straat met Floyd Bonder.
5: Goedenavond en welkom bij de maandelijkse portie polderpolitiek. Voor de verandering niet op de zaterdagmiddag, maar op een dinsdagavond. Gaat Lelystad besturen over rechts? Dat is de vraag waar we het komende uurtje over gaan hebben. De vier heren hier bij mij aan tafel, die zien dat wel zitten. Asje van Stormbroek van de PVV, Michael Wijngaard van Forum voor Democratie, Martin Tilstra van de VVD en Roel Velstra van Mooi Lelystad. Zij presenteerden afgelopen week zelfs een hoofdlijnenakkoord. Wat willen ze? En een praktisch puntje, met z'n vieren hebben ze nog geen meerderheid in de gemeenteraad. Gaan ze iemand verleiden tot hun huwelijkspootje? Daar gaan we het over hebben en we gaan nu beginnen. Heren, welkom. We moeten een microfoon delen met elkaar. Dus waarschuwing voor de luisteraar. Het kan soms wat rommelig klinken. Ashwin, ik wilde bij jou beginnen. Hoe begon dit geregistreerd partnerschap?
6: Nou, 7 april jongsleden in de raadsvergadering. Toen hadden wij natuurlijk de motie ingediend om een coalitievorming als eerste voorkeur te hebben. Dat te onderzoeken. Nou, er lag tegelijkertijd vanuit de grootste partij Jong Lelystad het voorstel om raadsakkoord te gaan onderzoeken. Uh-huh. Nou, toen hebben wij besloten om een motie in te dienen. Nou, die haalde het niet op 1 zetel verschil. Nou, toen hebben wij daarna elkaar aangekeken de dag daarna van... nou, hier moeten we wat mee gaan doen. Nou, dat hebben we gedaan. En in 3 avonden hebben wij een hoofdlijnakkoord geschreven... vanuit onze 4 verkiezingsprogramma's. En dat ging heel erg snel en dat is nog steeds heel open. Dus we hopen nog steeds dat andere partijen aansluiten.
5: Ja, en hoe gaat dat dan praktisch? Want jij zegt, we gaan dan met elkaar in gesprek. Wie schoot wie het eerste aan? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
6: Ik weet niet meer wie als eerste aanschoot. Ik weet dat onze 4 namen boven die motie stonden. Dus daarvoor hadden we natuurlijk al contact. Ja, en daarna, dat gaat op verschillende manieren. Dat is via de app, dat is bij de kop koffie na de raadsvergadering.
5: Ja.
6: In schorsingen, dus daar vind je elkaar wel.
5: Maarten, waarom was dit volgens jullie nodig?
7: Wat bedoel je precies?
5: Nou, het is met z'n vieren dit aangaan.
7: Nou, kijk, wij hebben gezegd, wij zouden liever een
5: coalitie... Je moet iets dichter bij de microfoon.
7: Oké. Okay. Wij hebben tegen elkaar gezegd van ja, we zouden toch echt liever een coalitie willen... na alles wat er de afgelopen raadsperiode gebeurd is. Het einde was heel rommelig. We hebben een college gehad waarvan 4 van de 5 wethouders tussentijds zijn vertrokken... waarvan de laatste 3 eigenlijk allemaal binnen 2 maanden. Dat was echt een hele rommelige periode. Qua inhoud denken wij nog steeds dat het raadsakkoord op sommige punten best wel goed werkte... maar wij dachten nu wel van ja, het is toch een instabiele vorm van stadsbestuur. Dat kan beter anders. Ja, en Eswin zei er net ook al wat over. We hebben op die avond van het duidingsdebat ook Murat nog wel even aangeschoten. De fractievoorzitter van...
5: De grootste winnaar.
7: De grootste winnaar, Jong ja. Lelystad. En ook gevraagd aan hem veel, hoe zie jij dat nou? Maar ja, daaruit bleek eigenlijk wel dat hij liever eerst de andere kant wilde verkennen.
5: Ja.
7: En toen hebben wij gewoon tegen elkaar gezegd... nou oké, als dat zo is, dat kan. Maar dan kunnen wij alvast kijken, hè, van je weet nooit hoe dat gaat lopen... van is er voldoende inhoudelijke overeenstemming of basis om elkaar te vinden. Zo is dat eigenlijk begonnen.
5: Ja.
7: En we zijn gewoon bij elkaar gaan zitten. En ik ben Roel ook dankbaar voor de vergelijking van de verkiezingsprogramma's. Dat had jij in eerste instantie gedaan.
5: Mm-hmm.
7: Nou, en daar zag je eigenlijk al aan als je dingen gewoon naast elkaar legt. We zijn het over zoveel dingen eens als partijen hier aan tafel.
5: En natuurlijk dat je je afvraagt, alles... waarom zijn jullie niet vanaf het begin samen de verkiezingen ingegaan?
7: Nee, dat gaat natuurlijk te ver, want we hebben ook onze verschillen. Maar er zijn heel veel overeenkomsten. En dat ging echt ook heel snel. En dat was ook wel heel mooi om te zien. En in een hele goede sfeer. We hebben gewoon 3 leuke avonden gehad. Dat is precies wat Eswin zei. Die avonden duurden ook niet zo lang. Ik denk 2,5 uurtje.
5: Biertje erbij?
7: Na afloop, een biertje erbij. Ja, ja, het was gewoon gezellig. Dus, ja. En uiteindelijk, het is echt een overeenkomst op hoofdlijnen. Of een akkoord op hoofdlijnen.
5: Uh-huh.
7: Dus dat zijn korte punten. Maar ze zijn denk ik voor onze achterbannen heel erg herkenbaar. Dat is echt ons geluid, zeg maar. Ja. Dat zie je daarom terug.
5: Op die punten inhoudelijk, daar komen we het tweede half uur over te spreken. Maar eerst even, het gaat dan de hele tijd over... is dit nou een raadsakkoord of een coalitieakkoord? Het verhaal wat we veel kunnen lezen in de krant. Ik denk dat we hier met z'n 5 aan tafel meteen kunnen... concluderen dat mocht er nou een meerderheid komen, wel met de winnaar dus erbij, Murat Aktan, dat we niet meer kunnen spreken over een raadsakkoord. Ik denk dat we dat met elkaar helemaal eens zijn. Iedereen schiet naar de microfoon toe. Kom maar, Michael van Forum. Want dan hebben ze in dat geval, nou laten we zeggen, 60% van de zetels. Dus dan heb je niet de hele raad mee.
8: Ja, dankjewel Floyd. Je zegt dat eigenlijk heel mooi. Want je kan dan ook niet meer spreken over een breedgedragen raadsakkoord. Het is een meerderheidsakkoord inderdaad, van 23 zetels. Dat wel gezegd te hebben, dat is 60% ongeveer van de inwoners van Lelystad. En ook al vertegenwoordigen wij dan die 14 zetels, ja, dat is 40%. En dat kan je niet zomaar aan de kant schuiven natuurlijk door te zeggen, we hebben een raadsakkoord.
5: Ja.
8: Want wij hebben hier natuurlijk ook niet meegepraat over dit raadsakkoord, wat er inhoudelijk in komt te staan. Dat was in een voorgaande periode anders natuurlijk. Toen hebben we allemaal eigenlijk heel enthousiast meegewerkt aan een raadsakkoord... waar 3 partijen uiteindelijk hun handtekening niet onder hebben gezet... waaronder de PVV, FVD en Leefbaar Lelystad. Nou ja, we hebben ook allemaal kunnen zien waar het toe heeft geleid... op het einde, zoals Martin al aangaf.
5: Mm-hmm. Ja, of die gevolgtrekking precies te maken had met een raadsakkoord... die analyse laat ik dan aan jullie, of dat per se door dat raadsakkoord kwam.
8: Zo wil ik het ook niet.
5: Nee, maar dat... Maar ik denk dat het gewoon een feitelijke analyse is. Als je 60% van de zetels hebt, ja, dan kun je niet zeggen dat je voor 100% van de zetels spreekt. Dat kunnen we dan heel kort houden. En dat gaan we dan ook vooral doen. Alleen, wat maakt het uit? Want als je eenmaal 60% hebt, heb je wel gewoon meer dan de helft. En dan is je wil wel gewoon wet. Hè? Met je voorstellen kom je door de gemeenteraad heen. Dus wat heeft het voor zin om elkaar vast te houden als je ja, 40% hebt... Want ja, als de alternatieve route 60% is, dan zit je niemand dusdanig in de weg dat ze geen beleid kunnen maken.
9: Ja, als je het op deze manier gaat stellen, dan hebben wij een geweldige oppositie. En wij hebben op dit moment alle transparantie in kaart gebracht. Wij laten nu ook duidelijk zien waar we voor staan. En dat is natuurlijk ook waar de andere fracties, die het, laten we even tussen aanhalingstekens zeggen, het raadsakkoord noemen, die daar dus op dit moment mee aan het werk zijn, die weten dus ook donders goed waar wij voor staan.
5: Ja.
9: En op die manier zou je toch nog wellicht met elkaar samen kunnen werken. Maar goed, mocht dat nou niet kunnen, ja, dan is het natuurlijk altijd nog aan ons om te amenderen, hè, alle raadsvoorstellen, om moties te kunnen opstellen. En ook daar, omdat de andere partijen een raadsakkoord hebben, zullen ze het nog steeds open kunnen staan.
5: Nu noem je zelf een raadsakkoord. Moet je ook gewoon maar kappen, dan moet je gewoon coalitieakkoord noemen.
9: Ja, coalitieakkoord, raadsakkoord. Zij noemen het zelf nog een raadsakkoord. Ja. Dus laten we dat dan nog maar even zeggen. En ik zeg elke keer tussen aanhalingstekens, maar dat kan men niet zien via de radio. Andere partijen die staan natuurlijk ook open voor samenwerking. En laten we wel wezen dat er ook een paar partijen zijn die wellicht misschien op andere punten waarvan ze niet hun zin kunnen krijgen in het raadsakkoord. Uh-huh. Dat ze dan via een andere weg toch weer een meerderheid proberen te krijgen. En dan staan ze misschien bij ons aan de deur.
5: Ja, want ik moest inderdaad, toen ik het voor het eerst meekreeg, dat kwam volgens mij omdat Marten mij een appje stuurde met een persbericht. Op die manier kreeg ik wel voor het eerst over te horen. Toen moest ik denken aan die bekende foto met Hans Wiegel en Dries van Acht in een Indonesisch restaurant. Ik weet niet of ik nu iets zeg waar jullie van denken, maar ik ga even terug naar 1977. jongens. Het is belangrijk.
7: Toen was ik er nog niet.
5: Ik ben de jongste aan tafel. Maar toen won Joop den Uyl namelijk glansrijk de verkiezingen. En toen gingen Dries van Acht en Wiegel samen in een Indonesisch restaurant zitten. Daar is een hele goede foto van gemaakt. Dat laat ik aan het eind wel even van jullie zien. En die gaven elkaar de hand. En toen waren de nummers 2 en 3 samen de grote baas. En toen was nummer 1 aan de kant gezet. Dus ik dacht, nou, een soort koeppoging van jullie. Maar er missen nog een paar zetels. Ik vraag me af, hebben jullie je best gedaan om van dit minderheidsensemble toch ook een meerderheidsensemble te maken?
8: Ja, ik denk dat we voorop moeten stellen dat we ten eerste natuurlijk gekozen zijn hier in Lelystad om de belangen voor Lelystad te vertegenwoordigen. En dat we elkaar altijd op inhoud moeten blijven vinden. En dat het niet zozeer is van dit is een koeppoging, absoluut niet.
5: Was met de knipoog, joh.
8: Met de knipoog, inderdaad. Zo hebben wij dat niet gezien en ook niet als insteek gehad. We hebben dit puur als startpunt gezien met een uitreikende hand ook naar de andere partijen. Want dit is graag hoe wij eigenlijk de richting zien voor Lelystad voor de komende jaren.
5: Maar die uitgereikte hand, ik kan me toch voorstellen dat je stiekem een beetje hoopt dat een paar partijen hem aanpakken. Want dan kun je de punten die je met elkaar zo snel als een gezamenlijke agenda kon maken ook daadwerkelijk uitvoeren. Dat lijkt me toch dat ik dan niks gek zeg. Of is dat, hier kijk me allemaal een beetje wijvelend aan. Maar dat klopt dan toch, je wilt toch dat je punten...
9: Maar dan zeg je ook helemaal niets geks. Natuurlijk, wij hebben een... eigenlijk het akkoord hebben wij gedeeld ook met de rest van de raad. Uh-huh. En inderdaad hebben we duidelijk aangegeven dat we een uitgestrekte hand hebben richting alle andere fracties. Het akkoord wat wij hebben gesloten, dat staat niet vast. Als er een partij is die zegt van joh, wat interessant, maar zouden wij ook nog een aantal van onze punten in kunnen brengen, dan zijn ze van harte welkom.
5: Ja.
9: Maar tot op heden zijn ze allemaal nog erg druk met het, kom ik weer, raadsakkoord.
5: Ja.
9: En daar houden ze zich momenteel aan vast.
5: Ja.
8: En mag ik daarop aanhaken?
5: Jazeker.
8: Het is nu natuurlijk ook...
5: Je moet dan wel in de microfoon praten, Sjane.
8: Het is nu natuurlijk ook nog maar de vraag van waar gaan zo direct de andere 9 partijen mee komen? Komen ze dan met een heel dichtgetimmerd verhaal al? Of is het ook nog iets waar wij als 4 fracties misschien nog iets over te zeggen kunnen hebben, waarvan we denken van, nou ja, weet je, dit is helemaal niet zo'n heel slecht raadsakkoord.
5: Ja.
8: Zien wij daar ook mogelijkheden in? Ja, tot nu toe eigenlijk weten wij helemaal niets. Het is gewoon een gesloten deur, het is totaal niet transparant. Wij hebben iets opgesteld nu op hoofdlijnen. En wij wachten eigenlijk af wat er nu de volgende stap is. Van goh, wordt dit helemaal dichtgetimmerd, ook financieel al, en krijgen we iets gepresenteerd waarbij wij de volgende of deze periode alleen nog kunnen amenderen.
5: Maar je zou dat natuurlijk ook kunnen omdraaien. Want je zegt, we weten niks. Maar ja, als je met ze in gesprek was gegaan en je constructief had opgesteld, dat is dan wat zij zullen zeggen, vermoed ik zomaar. Ja, dan had je het wel geweten, want dan had je aan tafel gezeten en had je meegepraat. Dus dan zouden zij waarschijnlijk tegenwerpen, ja, dat is ook een beetje je eigen keuze geweest.
8: Ja, wij hebben dit gewoon niet als insteek gehad. En daarbij vinden we ook die transparantie, met name naar de inwoners, zo belangrijk. Het vertrouwen in de politiek is echt tot een dieptepunt gezakt. En je hebt het ook weer gezien bij de opkomst hier voor de gemeenteraadsverkiezingen.
5: Ja, 42%.
8: Het interesseert mensen echt werkelijk waar, gewoon niet. Of het interesseert ze wel, maar dan zeggen ze op hun beurt, ja, we stemmen dan wel, maar uiteindelijk doen ze toch waar ze zelf zin in hebben. Dat ja. is natuurlijk niet wat je wilt.
5: Maar onderhandelingen gaan natuurlijk, als je hebt over transparantie richting de burger, je kunt onderhandelingen niet altijd in de spotlight voeren. Wat ik bedoel, dat zouden jullie hier waarschijnlijk ook niet aan tafel doen. Dat doe je toch op een kamertje en dan daarna presenteer je wat je hebt uitgewerkt. Je kunt niet de punten die je misschien wil ingeven in alle transparantie altijd met iedereen delen. Ik denk toch dat we dat wel met elkaar eens kunnen zijn hier. Martin?
7: Nou, wij hebben natuurlijk ook een paar avonden gepraat, maar we zijn zo snel mogelijk naar buiten gekomen met wat wij wel met elkaar eens waren. Dat kan heel goed. Het is een iets andere manier van doen. En kijk, ik vind het toch ook een beetje bijzonder hoe jij het net framed. Want ik denk dan van, ja, weet je, als partijen met elkaar gaan praten over een, wat ik dan maar een centrum-linkse coalitie noem, dat kan natuurlijk. Maar iedere partij heeft het volste recht om zelf te kiezen, daar doe ik aan mee of niet. En als je dat niet doet, dan kan je kiezen om gewoon in de oppositie te gaan en dat zelf te doen op je eigen houtje. Maar je kan natuurlijk ook prima gewoon kijken van, nou, zijn er andere partijen met wie wij het goed kunnen vinden. En zo is dat ook een beetje ontstaan. En,
5: wat dus was er raar aan mijn framing dan?
7: Nou, dat jij eigenlijk zegt van, ja, dan praat je niet mee. Nee, dat klopt ook, maar dat is toch bewuste keuze? Je wilt toch, kijk, in dit
5: nou,
7: geval,
5: het punt is dat Michael die zegt, wij hebben geen beeld van wat daar aan die tafel bij Moerad, laat ik het even zo zeggen, wordt besproken. En dan zeg ik alleen, kijk, dan zullen die partijen waarschijnlijk zeggen, ja, jullie hebben ook gekozen, of jullie hebben ervoor gekozen om niet bij ons aan tafel te komen zitten. En dus weet je niet precies over de inhoud. Ik verwacht dat dat ongeveer hun antwoord zou zijn. En dat hou ik je alleen even voor. Dat is toch op zich niet een heel erg vreemd. Dat is een logische reactie van die partijen, lijkt me.
7: Ja, dat weet ik niet. Kijk, juist als je zegt van, willen dit een proces maken van iedereen, dan kun je ook in die situatie juist nog wel de hand uitsteken, denk ik. Dat had best wel gekund. Ja, ze hebben het niet gedaan. Dat concludeer ik dan maar.
5: Maar ze hebben jou op geen enkel moment gebeld?
7: Ik ben werkelijk door niemand gebeld de afgelopen weken. Sinds het duidingsdebat heb ik echt van niemand meer iets gehoord. En ik weet, ja, volgens mij jullie allemaal niet. Dus,
5: en als je het hebt over het duidingsdebat, heb je het duidingsdebat bij Radio Lelystad? Heb je het daarover?
7: Nee. Over het duidingsdebat inderdaad op 7 april. Ja, en toen zijn we elkaar inderdaad nog een keer tijdens het radio-uitzending tegengekomen, maar daarna eigenlijk helemaal niet meer. Ja. En dat is ook een goed recht, hè. Dus ik doe helemaal niks af van dat proces. Dat heb ik op Omroep Flevoland ook gezegd. Het is hun goed recht. Maar wij hebben net zoveel recht om gewoon zelf na te denken over, oké, wat willen wij dan daartegenover stellen? En kijk, het kan heel goed zijn dat deze coalitie mislukt.
5: Ja.
7: Nou, en dan is het in elk geval voor onze kiezers en onze achterbannen hartstikke helder waarmee wij dan vervolgens gesprekken starten. En dat is denk ik een goed ding. Lukt dat niet? Nou, dan hebben we een oppositie.
5: En hoor ik dan hier, ze hebben mij niet gebeld, maar als ze me hadden gebeld, ik heb nog een vraag voor je, dus ik zou zeggen, hou die microfoon nog even vast. Maar hoor ik dan dat je nu zegt, ze hebben mij niet gebeld, maar als ze me gebeld hadden, dan was ik aan tafel gaan zitten en dan had ik meegedaan.
7: Nee, wij hebben gekozen om dat deze keer niet te doen.
5: En wanneer heb je die beslissing gemaakt?
7: Eigenlijk al in het duidingsdebat. En ook gewoon ziende direct daarna, hè, zeg maar, wat er toen gebeurde met dat ze bij elkaar gingen zitten. Maar wij hebben ook gewoon zelf als VVD natuurlijk, wij hebben ook gewoon nagedacht over, wat is nou voor ons verstandig in deze, na deze uitslag die wij gedraaid hebben, wat is nou verstandig om te doen? Hè, wij zijn 2 zetels kwijtgeraakt in de uitslag. Je weet dat onze lijsttrekker behoorlijk, die is vlak voor de verkiezingen gevallen, op een manier die wij nog steeds heel onplezierig vinden. Ja, dan heb je het ook over vertrouwen. En dat vertrouwen is echt weg in de andere partijen. En dat is wel heel belangrijk als je samen iets wil gaan doen. En dat vertrouwen hebben wij nu niet.
5: Ja.
7: En wij denken gewoon, nou, dan is het ook helemaal niet erg om gewoon eens een periode lang even een stapje terug te doen. En gewoon eens na te denken over van, hoe kunnen wij vanuit een andere positie onze inbreng doen. En het is ook niet zo dat wij nergens aan mee zullen werken. Dat geldt vast voor de anderen hier aan tafel ook. Als er goede voorstellen komen in zo'n raadsakkoord, nou, dan steunen we die. Dan zitten we heel open in. En je zult waarschijnlijk wel zien, ik vermoed bijvoorbeeld op een onderwerp als wonen. Dat kunnen we elkaar makkelijk vinden. Dat is helemaal geen probleem.
5: Ja.
7: Jongerenwoningen 150 per jaar. Ik denk dat andere partijen dat ook wel zullen vinden.
5: Ja.
7: Maar wij hebben in het raadsakkoord, daar gaan we het straks nog over hebben, hebben we echt een aantal hele duidelijke keuzes gemaakt. Die afwijken van wat ze daar waarschijnlijk gaan bespreken. Maar nogmaals, we weten het niet. Ja. We hebben niets gezien.
5: Nou, oké, maar ze hebben je niet gebeld. Maar als ik je zo hoor, dan was dat wat dat betreft lekker efficiënt. Want als ze gebeld hadden, was je niet aan tafel gezitten. Dus
7: dan
5: dat was
7: gezegd, nee, wij komen niet.
5: Ja, dus dat was dan wel lekker. Dat is lekker to the point dat ze dan niet gebeld hebben in ieder geval. Roel, ik vroeg me inderdaad af, wat hebben jullie nou afgesproken met het akkoord? Betekent dit dat jullie als een eenheid zullen gaan stemmen op, nou ja, de thema's zoals in elf dan hier zijn afgesproken? Kunnen we dat aannemen, dat jullie de komende periode zo gaan stemmen?
9: Zo kan je dat zeker aannemen. Ja, absoluut.
5: En mocht het nou zo zijn, de kans zit er toch dik in, dat er toch iets van de meerderheid gaat komen met Murad, zeg maar de grootste partij daarin. Hebben jullie dan ook besproken dat jullie elkaar vast blijven houden, dus dat jullie gezamenlijk oppositie zullen voeren? Of kan het zo zijn dat als het gaat bijvoorbeeld over de hondenbelasting, ik noem maar eens even een punt wat jou aan het hart ligt, dat jij dan meestemt en dat Ashwin dan bijvoorbeeld denkt van, nou, die hondenbelasting, dat zal dan deze keer mee?
9: Nee, we hebben een aantal afspraken gemaakt in het akkoord. En op dit moment, dat zal de komende 4 jaar zo zijn, daar gaan we wel natuurlijk vanuit, houden we daar met z'n vieren ook prima aan vast. En dat zijn ook de afspraken die wij hebben gemaakt. Dus als we het hebben over de hondenbelasting als voorbeeld, nou, dat was helemaal geen heet hangijzer voor de onderhandelingen met deze andere 3 partijen. Want die staan er net zo in, toevallig. Dus dat is dan wel heel erg fijn. Maar als we het over andere dingen hebben waar misschien, en trouwens zit ik nu even na te denken, volgens mij waren er eigenlijk geen punten waar we heel erg lang over hebben moeten bakkeleien.
5: Maar daar had ik gezegd, jullie hadden dus, ook samen de verkiezingen hadden jullie bijna dus, kunnen ingaan. Ja, maar is dat niet veel verschil?
9: Maar dat is ook, hè, dat gaf Martin net in het begin van het interview ook al aan. Ik heb de verkiezingsprogramma's eens naast elkaar neergelegd. En dat was ook naar aanleiding van dat wij zelf geëvalueerd hebben, wat heeft het raadsakkoord nou de afgelopen 4 jaar voor Mooi Lelystad opgeleverd? Ja, het zijn een paar hele kleine puntjes geweest. Maar als je echt puur kijkt naar de punten die we hebben ingebracht, zijn ze of nog pending, of niet uitgevoerd, of ze zijn er niet ingekomen, of er was geen dekking voor. En zo heb je allerlei verschillende redenen. Ja, en voor ons was het daarom minder interessant om weer het raadsakkoord in te gaan. En dan ga je ook nog eens een keer kijken naar de verkiezingsprogramma's van alle 13 verschillende fracties. Die heb ik zo goed als mogelijk naast elkaar neergelegd. Ja, dan is het samenwerking met een aantal fracties lastig.
5: Ja.
9: Maar de samenwerking met deze andere 3 partijen, ja, die was eigenlijk wel heel erg to the point en voor de hand liggend, inderdaad.
5: Ja. Oké, dus dat is interessant wat jij nu zegt namens jullie allemaal eigenlijk, denk ik. Jullie houden elkaar vast. Dat betekent dus ook dat als er een beetje gedonder komt in, zeg maar, dan de meerderheid die er is, die dus 60% van de zetels is, dan komt Lelystad al snel in een scenario dat het zomaar is geen meerderheid meer kan zijn. Het wordt redelijk op scherp gezet op deze manier. Knikken jullie instemmend. Ik vind het eigenlijk een politiek handig kunstje wat jullie hier geflikt hebben. Als je het met mij eens of niet?
10: Ja, weet je, er ligt nu maar 1 akkoord. Dat is ons akkoord. Ze zijn bezig met, zoals Martin net zei, het centrum-linkse coalitieakkoord. Maar dat ligt er nog niet.
5: Hoe noem je dit? Wat is jullie, jullie kleur?
10: Een open hoofdlijnenakkoord, vooralsnog.
5: Geen links, niet rechts?
10: Ja, kijk, wat Roel zegt, dat is natuurlijk, komt vanuit onze verkiezingsprogramma's. Dus het is al meer centrum-rechts. Dat kan iedereen wel zien, denk ik, die het heb gelezen. Maar we moeten maar afwachten als dat, zoals zij het noemen, het raadsakkoord er ligt. Of ook een leefbaar en een inwonerspartij. Hè, dat zijn toch de enige middenpartijen. De rest is allemaal links. Of die zich daarin kunnen vinden. En dat die misschien dan denken, nou, hè, dat programma van die andere 4 is misschien interessanter. Ja, en dan wordt dat raadsbrede raadsakkoord nog minder raadsbreed.
5: Oké, helder. Dank voor dit eerste half uur. We gaan eens kijken wat dat centrumrechtse, zoals je dat zelf noemt, akkoord precies inhoudt. Wat voor punten erin staan. We gaan eerst naar het nieuws en naar de muziek.
1: Je maandelijkse portie polderpolitiek in Van de Raad naar de Straat met Floyd Bonder.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen belaagd. Ze raakten licht gewond. Volgens het Duitse persbureau DPA waren er meerdere daders en riepen ze leuzen tegen de NAVO. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. Het Europese Hof van Justitie en ook de hoogste Poolse rechter hadden bepaald dat dat moet. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. De politie heeft vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag genomen. Een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Morgen begint droog, later stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in wonen bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijst om worden toegewezen aan spoedzoekers, onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat en de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botters een wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanisch Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steen. Groeven. En daarnaast steunt de Kiwanisch Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen en Veilig Thuis Flevoland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leeplaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Voorlopig hebben we met wisselvallig weer te maken, maar de komende uren is het zo goed als droog in Lelystad. Het is 12 of 13 graden bij een afwisseling van zon en wolken. De wind waait matig vanuit het zuidwesten. Later neemt de bewolking toe. Vanavond trekken enkele buien over de stad. Vannacht is nog een bui mogelijk. Tijdens droge momenten daalt de temperatuur naar 6 of 7 graden. Morgen is de paraplu vaker nodig. Soms splenst het flink. Er zijn ook droge momenten met wat zonneschijn. De temperatuur is opnieuw laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag, eerst een paar buien. In de loop van de dag blijft het droog en krijgt de zon meer ruimte. Door een matige noordwestenwind is het nog steeds vrij koel. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort is de vertraging 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum ruim 20 minuten vertraging. Daar is juist de linkerrijstrook dicht. En door de werkzaamheden op de A12 ook nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek vanaf Elst. Daar sta je ook ongeveer nog een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je maandelijkse portie polderpolitiek in Van de Raad naar de Straat met Floyd Bonder.

0: Dat was De Dijk. Welkom terug bij Van de Raad naar de Straat. Met vandaag de vier partijen die afgelopen week een hoofdlijnenakkoord presenteerden als alternatief voor de winnaar van de verkiezingen Jong Lelystad. Tegenover mij zijn aangeschoven van de PVV, Asje van Stormbroek, Michael Wijngaard van Forum voor Democratie, Martin Deelstra van de VVD en Roel Velstra van Mooi Lelystad. We gaan het nu inhoudelijk hebben over het akkoord. En ik wilde eigenlijk beginnen bij de meest concrete punten. En dan wilde ik daarna naar mijn kritiek op jullie akkoord gaan, naar de abstracte punten. Maar laten we eerst eens naar jullie dappere keuzes gaan. En wat ik vond dat ze soms heel concreet waren. Bijvoorbeeld poppodium, 20 miljoen, komt er niet. Martin, ik zie jou als man van de rekeningen meteen knikken. De cijfertjes, dan gaat hij rechtop zitten. Leg maar uit, waarom was dat nodig?
1: Nou, wij waren in het laatste debat daarover al best wel heel kritisch. Hè? Dat heb je ongetwijfeld wel gehoord. Toen hebben wij al gezegd van, nou ja, het gaat nu al wel een kant op. We hebben er als VVD eigenlijk altijd wel voor gepleit om dat poppodium te doen. Maar 20 miljoen wordt wel heel veel geld. En toen kwam er ook nog bij dat het niet alleen maar om de investeringen en de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten ging. Maar er blijkt ook nog heel veel subsidie bij te moeten voor de programmering van het poppodium. En dat gaat echt om heel veel geld. Ik geloof dat het in totaal iets van 1,6 miljoen is, hè, wat we dan moeten gaan subsidiëren.
2: Ja, subsidie is in totaal 1 miljoen.
1: Ja, nou ja, het is in elk geval een hoop geld. Als je dat omslaat, dat heb ik wel uit laten zoeken van hoeveel betaalt de Lelystadse burger dan, zeg maar, per verkocht concertkaartje straks in het nieuwe poppodium. En schrik niet, €62 per kaartje.
0: En ja, dan kan je een beter artiest nog niet helemaal voor boeken. Paul Simon komt niet, maar
1: je kunt... Ik vind het ook heel leuk, want het is een beetje het niveau is dat ze graag hier naartoe zouden willen halen.
0: De Dijk.
1: Dat is een heerlijk nummer, maar ik...
0: Als ze terugkomen, misschien wel voor €62 per kaartje, wie weet.
1: Kijk, en daar komt dan iets bij, hè, want dit vonden wij dus al een probleem.
0: Hij verslikt zich ondertussen in zijn koffie, maar ga door.
1: Nee, maar daar komt dan iets bij. Kijk, we hebben kunnen zien in de laatste kaderbrief die wij hebben ontvangen dat het de komende jaren financieel heel erg moeilijk wordt in Lelystad. En we weten al, incidenteel geld is er waarschijnlijk nog wel, hè, wat we overhouden aan het eind van het jaar wat niet uitgegeven is. Hebben wij ook wat, vinden wij ook wat van. Dat mag best een tandje meer. Gewoon presteren voor het geld wat je hebt. Maar het structurele geld, daar zit het echte probleem. Want we zien met name bij jeugdzorg echt weer hele zorgwekkende cijfers aankomen. Of dat nodig was geweest, weet ik niet. Maar het is nu een feit, dus dat zit eraan te komen. Het lichtste scenario is 10 miljoen structureel wat we moeten bezuinigen. En dan zijn er nog allerlei andere redenen waarom er in totaal nog eens 9 miljoen structureel bezuinigd moet worden. Dus dat is een enorme opgave.
0: Ja,
1: ja, dan denken wij bij dit soort nieuwe dingen, maar ook bijvoorbeeld een herdenkingsmonument is er nog zo eentje.
0: Ja.
1: Een nationaal kenniscentrum Nieuwe Natuur. Allemaal van die leuke dingen voor de mensen. Ja, we kunnen dat gewoon nu niet betalen. En we willen wel graag voorkomen dat mensen daardoor zwaardere lasten krijgen.
0: En toen dachten jullie...
3: Het circulair afvalcentrum.
0: Wat zeg je?
3: Martin vergat ook nog het circulair afvalcentrum.
0: Het afvalcentrum kom ik zo meteen op. Maar hij had het over structureel uitgaven en daar moeten we bezuinigen. En toen vond de VVD het ook een heel belangrijk punt om dan toch de hondenbelasting, die structureel €600.000 per jaar oplevert voor de gemeente Lelystad, dan toch af te schaffen. Want bezuinigen is nodig. Hè. We moeten op de uitgaven letten. Maar die 6 ton voor die hondenbelasting, dat is echt een kernpunt. Dat moeten we absoluut hebben. We moeten op andere dingen bezuinigen, zodat de hondenbelasting weg kan. Toch?
1: Zo kun je het uitleggen. Maar kijk, dat heeft eerder al in ons verkiezingsprogramma gestaan, dat wij dat ook graag wilden. We hebben hier aan tafel een aantal partijen die dat ook al heel graag willen. En in zo'n gesprek waar wij met elkaar in zaten, kom je natuurlijk ook tot elkaar. En dan ga je gewoon zeggen van, nou oké, lijkt me een goed idee. En eerlijk gezegd, wij vinden het ook nog steeds een beetje een bijzondere belasting als VVD. Ja, dat legt ergens anders weer wat meer druk. Dat is helemaal waar. Maar als er een moment is om dat te doen, is dat denk ik nu. En dat steunen we graag.
0: En dan moet er op andere plekken structureel bezuinigd worden?
1: Ja, we moeten toch al fors bezuinigen. Dus dat betekent dat je dan daar inderdaad naar moet kijken hoe je dat doet.
0: Helder. Roel, er werd naar jou gekeken. Hondenbelasting was een van de punten waar ik jou volgens mij het meest over gehoord heb. Ik ga er niet te lang op door, als je het niet erg vindt. Maar ik kan me voorstellen dat je het wel een bereikt punt vindt, toch? Ik denk dat jij aan de onderhandelingstafel van jullie vier degene was die dit als eerste op tafel legde.
4: Nou, eigenlijk niet echt, om eerlijk te zijn. Kijk, iedereen wist al van de andere drie partijen hoe mooi Lelystad daarin stond. Dus dat was gelijk een handreiking van de andere drie partijen. Gelijk op avond 1 in het eerste half uur, volgens mij.
0: Ja.
4: En dat vonden we ook een hele fijne handreiking. En dat bevestigt ook wederom dat we een hele fijne samenwerking hebben.
0: Ja. Wat ik zeg, we gaan er niet te lang bij stilstaan. Het andere punt was het gedenkmonument. Werd net ook al even aangestipt. 1,5 miljoen was het in ieder geval al. Dat kan misschien wel wat meer worden. Komt er ook niet.
4: Nee, zeker niet. Wij waren vanaf dag 1 al tegen. En dat had 1,5 miljoen redenen, zeggen we dan maar zo. En als je dan nu ook kijkt hoe dat de realisatie van het herdenkingsmonument plaatsvindt. Ja, die is nog niet plaatsgevonden, laten we wel wezen.
0: Ja, afgelopen 4 mei stonden we nog niet bij het nieuwe gedenkmonument.
4: Nee, zeker niet. En laten we wel wezen, de mensen die daar wel aanwezig waren, die hebben daar, nou ja, oké, genieten doe je daar niet tijdens een herdenking, denk ik. Maar laten we deze bewoording dan maar wel eventjes gebruiken. Die hebben wel genoten van de plek al daar en van het samenkomen al daar. En mensen vroegen zich ook af waarom het in hemelsnaam nodig was om deze plek te verplaatsen. Dus je ziet toch steeds meer mensen die daarop terugkomen.
0: Nou ja, wat ik zeg, daar maken jullie in ieder geval duidelijke keuzes. En daar kun je het mee eens zijn of niet, maar het is in ieder geval helder. Michael, jij stipte het net al even aan, hè, die afvalzorg. Daar staat in jullie plan geen uitbreidingsvergunning, afvalzorg voor de afvalstort Zeeasterweg, afvalberg niet hoger dan 15 meter. De vraag die een beetje voor ligt is, mag die 35 meter worden, ja of nee? En daar zeggen jullie van, nou, dat mag niet. Alleen mijn punt daar is bijvoorbeeld, ja, daar gaan jullie sowieso niet uiteindelijk over. Want het bevoegd gezag in die kwestie is gewoon de provincie. Alleen jullie mogen een advies geven. Nee. Dat is wat jullie mogen doen. Nou, dat is niet een bindend advies volgens mij. Nee, het bevoegd gezag is uiteindelijk de provincie.
3: Het ligt natuurlijk gecompliceerd inderdaad. En als je zegt, ja, de provincie is inderdaad de aangewezen organisatie om dat te bepalen. Dan heb je daar ook gelijk in. Er worden natuurlijk verschillende vergunningen nu ook aangevraagd. Die aanvragen die lopen ook weer via de omgevingsdienst. Uh-huh. Maar ja, wij als gemeente, of wij als fracties, laten we het zo zeggen. Want we hebben al in de voorgaande periode hebben we ook als gemeente gezegd dat we die ophoging niet wilden.
0: Ja.
3: En daar houden wij nu ook nog steeds aan vast.
0: Ik zie ondertussen dat er heel druk ergens een foto van gemaakt wordt. Oh, er staat een konijn voor de deur. Oké, nee jongens, dat is,

0: mogelijk blijven. Geen arbeidsmigranten in woonwijken. Allemaal punten die op papier prima lezen als je van rechtse kom af bent, kan ik me zo voorstellen. Alleen mijn conclusie zou je toch echt bij moeten zijn, daar gaan jullie niet over.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. En kijk, wij hebben deze standpunten natuurlijk opgeschreven. Maar nou gaat het ook over de hoe. Voorbeeld is, als we het hebben over een AZC. Mm-hmm. Nou ja, dus is inderdaad op dit moment een wet. En wij hebben ons daaraan te houden. Maar daarentegen kunnen we wel met andere gemeenten samenwerken, bijvoorbeeld. Om te kijken hoe we bovenregionaal de asielzoekers kunnen opvangen in de regio. Dus als we dan een goede samenwerking hebben, dan kunnen we er dus voor zorgen dat er geen AZC komt, bijvoorbeeld in Lelystad.
0: Maar als het Rijk bijvoorbeeld met die spreidingswet zegt, Lelystad, jullie moeten er X opvangen. Dan heb je toch uiteindelijk de keuze om ze op te vangen of om ze niet op te vangen?
1: Nou, dan zeg je het goed. Onze keuze is om ze dus niet op te vangen.
0: En dus dan gaan jullie de beslissing die het Rijk neemt niet opvolgen?
1: Wij zullen er alles aan doen om het niet op te hoeven volgen, ja. Dat klopt.
0: En dat betekent naar de rechter gaan of zo? Welke speelruimte hebben jullie daar dan nog?
2: Nou ja, in principe natuurlijk, als je het hebt over de spreidingswet, dat zijn wettelijke grenzen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En wij zullen er alles aan doen om die grenzen op te zoeken, om het tegen te houden.
0: Het opzoeken van de wettelijke grenzen, hoe moet ik dat concreet voor me zien?
2: Nou ja, wettelijke grenzen inderdaad. Dat je het procedures aan kan spannen. Een dassenburg die gevonden wordt op de plek waar ze een AZC willen zetten. Dat zijn ook zaken bijvoorbeeld in andere gemeenten, waardoor ze zo'n AZC tegen hebben kunnen houden.
0: Ja. Oké, dus we moeten het lezen, laat ik het zo zeggen, dat jullie alles doen. Als we dan even aanhouden op dit punt van het AZC, wat in jullie macht is om te voorkomen dat er een AZC komt. Moet ik het dan zo lezen?
2: Want je zegt het heel
0: mooi. Oké, want als ik het namelijk zie, ook bijvoorbeeld de A6 verbreden, het volgende puntje wat ik noem, dan denk ik, ja, dat is een Rijksweg. Daar gaat Rijkswaterstaat over. Ja. Je kunt een brief sturen naar Rijkswaterstaat. Nou ja, dat kan ik ook. En waarschijnlijk wordt die van jullie eerder geopend dan wanneer ik het doe. Dat zeg ik in alle bescheidenheid.
2: Maakt een mooie vergelijking, Floyd. Maar kijk, er zijn ook andere fracties die hebben gezegd, ja, we willen die volwaardige zorg hier in deze te houden. Ja, daar gaan wij niet over. Daar gaat het ziekenhuis over. Ja. Maar je kan er wel op inzetten.
0: Maar vind je dit niet, Mart, ik zie je toch licht fronsend naar mij kijken.
3: Ja, maar dit is natuurlijk niet helemaal waar. Kijk, je hebt als gemeente een heleboel dossiers in je gemeentegrenzen. Wij krijgen bijvoorbeeld een extra beveiligde zittingszaal hier. Het is duidelijk dat dat alleen maar kan, dat is ook vanuit het ministerie van JNV al aangegeven, als er een voldoende ruimte is voor het verkeer naar die EBZI toe. Dat betekent dat er een extra reden kan zijn om te zeggen, van, nou, dan moet die A6 verbreed worden. Dus er zijn soms ook andere belangen in het spel. Ja, en het is nou één keer zo, dat is in de politiek vaker zo, je werkt soms samen om te kijken van hoe krijg je wat je graag wil voor elkaar. Dus er zijn meerdere partijen met eenzelfde belang. In dit geval is dat dus een ministerie die daar ook belang bij kan hebben. Nou, dan kunnen we daar best een punt van maken. En uiteindelijk gaat het ons natuurlijk gewoon over het feit dat we willen dat Lelystad goed bereikbaar blijft met de auto, dus mensen hier makkelijk kunnen komen.
0: En dat je die weg breder wilt hebben, tot daar kan ik je zeker volgen. En het is natuurlijk ook je goed recht om daarvoor te lobbyen en daar alle argumenten voor in te brengen die er zijn. Alleen probeer een beetje waarheidsvinding te doen als ik het
3: aanzoek. Ja, maar je haalt een paar dingen wel door elkaar. Want ik heb er echt een beetje problemen mee dat jij net zei van ja, dat van afvalzorg, daar ga je niet meer over. Dat is niet waar. Wij krijgen nog, kijk, als het nou zo was geweest dat
0: je mag een advies geven.
3: Ja, maar jij weet denk ik wel dat ik ben er ontzettend druk mee geweest met dit dossier de afgelopen jaren. Ik kom heel veel bij afvalzorg, ik kom heel veel in de buurt en ik heb daar echt met heel veel mensen over. Het is ontzettend lang onduidelijk geweest wat nou precies de rol van de gemeenteraad in het dossier was. En dat was heel erg vervelend. En we hebben nog steeds als laatste punt in ons traject, ja, dat punt wel te doen. Hè. Wij moeten dat advies nog geven.
0: Daar ben ik helemaal met je eens.
3: En dan is het toch duidelijk dat wij gewoon uitspreken, beste mensen in de stad, u mag ons daarop blijven vertrouwen. We blijven daar tegen. En we zullen alles doen wat wij kunnen om dat tegen te houden.
0: Absoluut.
3: Dat is gewoon simpelweg de intentie.
0: Dat ben ik helemaal met je eens. En dat als je dat me net had gezegd over de afvalzorg, dan had ik dat toen ook tegen je gezegd. Alleen we hebben het nu over de verbreding van de A6. Want jij verandert van onderwerp. Maar we hadden het over de A6. Als ik één seconde even mag. Het punt met die A6 verbreden en ook die andere punten die je opschrijft, dat zou geïnterpreteerd kunnen worden door iemand die niet dagelijks al die verkiezingsprogramma's zit te lezen. Van nou, bij de VVD en bij de andere drie partijen gaan ze met een asfaltwagen rijden en gaan ze de A6 verbreden. Maar dat bedoel ik met te zeggen, op het moment dat het gaat over de rotonde bij het station, dan kan dat namelijk, want dat mag je doen. Mm-hmm. In dit geval is het even voor de helderheid, voor de luisteraar, jullie gaan er niet over. Je mag ervoor lobbyen, je mag er goede argumenten voor aanbrengen. En als je het lukt, dan is het waarschijnlijk goed voor de Lelystadse economie.

0: economie. Alleen ik probeer even helder te hebben. Uiteindelijk kunnen jullie alleen lobbyen. Je kan geen asfalt neerleggen.
1: Nee, maar datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Lelylijn. Nou, kijk afgelopen week hoe dat gegaan is, wat daar in het nieuws was. De commissaris van de Koning van Groningen, die komt nu met een plan. En die zegt van, joh, wij gaan het deels zelf financieren en kom dan met ons mee. Een van de partijen die nu aan dat centrum-linkse coalitieakkoord werkt, D66, die pleit daar ook al jaren voor. Dus dat is helemaal niet verkeerd om dat soort onderwerpen beter te pakken en gewoon te zeggen, wij willen dat graag. Als je er maar transparant over bent, dat je inderdaad daarvoor lobbyt en het niet zelf kan regelen. Maar volgens mij zijn wij daar transparant
0: over. Nou, zou je dan niet toch moeten opschrijven? Ik bedoel, met alle alle redelijkheid in acht nemen. Want ik begrijp dat jullie dit dan een beetje snel geprobeerd hebben te doen. En ik zeg niet, jullie nemen hier de boel in de maling. Hè. Dat soort woorden gebruik ik helemaal niet. Alleen was het dan misschien niet handiger geweest om inderdaad op te schrijven, wij zullen maximaal lobbyen zodat Rijkswaterstaat de A6 gaat verbreden.
2: Nee. Wat daarentegen wat ons betreft ook heel erg belangrijk is, wij worden best wel veel benaderd natuurlijk ook door het Rijk, omdat we best een interessante gemeente zijn. Kijk maar naar Lelystad Airport. Kijk naar de EBZ die zojuist genoemd is. En zo zijn er een tal van andere punten waarbij we heel erg interessant zijn voor het Rijk. Als wij in dat akkoord duidelijk aangeven wat wij wensen en waar wij voor staan, dan kan het Rijk daar natuurlijk prima ons voor benaderen. En dan hebben we natuurlijk een soort van leverage. We kunnen dan prima onderhandelen wat ons betreft. Jullie willen een EBZ, prima. Maar wij willen een verbreding van de A6, als voorbeeld. Daar zijn we dan heel erg transparant en heel erg duidelijk ook over, ook richting het Rijk.
0: Dus je laat alvast een klein beetje zien, als jullie binnenkort iets van ons willen, weet dan, dit zijn de zaken waar jullie ongeveer rekening mee kunnen houden. Precies. Die gaan wij terug eisen.
2: Absoluut.
0: Nou ja, dan laten we die andere punten zo. Want ik wilde ook nog even bij jullie aanstippen in de laatste 5 minuten. De kans dat jullie een meerderheid gaan halen met jullie akkoord is denk ik niet enorm. Ik denk dat we dat met elkaar kunnen concluderen. De kans is iets groter dat er een meerderheid komt. Centrum links, zoals Ashwin die net noemde. Jullie zitten niet bij die gesprekken. Maar ik vroeg me wel af, hoe kijken jullie naar die gesprekken? Bijvoorbeeld, Marta, als je kijkt naar de financiën. Maar ook over het algemeen, wat zien jullie aan die onderhandelingstafel gebeuren?
2: Nou ja, even heel kort. Wij zien natuurlijk niets gebeuren aan die onderhandelingstafel. Ja, wij zijn er niet bij.
0: Ja.
2: Daarentegen, als je dan wederom weer kijkt naar de verkiezingsprogramma's van al deze partijen, dan maken wij ons wel zorgen met betrekking tot de financiën. Dat is wel waar wij heel erg kritisch naar zullen kijken.
0: Het viel mij wel op. Dat heeft misschien ook te maken met de snelheid waarmee jullie het opstelden. Maar de financiële paragraaf in jullie plan, de enige getallen die ik heb kunnen zien, is dat de kantoortijden van de gemeente tussen 8 en de 1700 uur open gingen. Wat dat betreft, de cijfers, die hebben jullie ook nog niet overhandigd. Die kun je misschien later nog een keer doorrekenen. Maar het zou ook bij jullie nog wel beter kunnen, toch?
3: Nou, het is best wel een vreemde vraag, want dit is een hoofdlijnakkoord wat we zeg maar nu hebben opgesteld.
0: Mm-hmm.
3: Dus ja, het hele financiële gedeelte, daar zijn we op de achtergrond nog mee bezig. En we zijn natuurlijk ook bezig met het ambtelijk apparaat.
0: Ja.
3: Om te kijken van wat wij nu in hoofdlijnen hebben. We hebben ook heel duidelijk gezegd, we willen die basis eerst op orde hebben. En als die basis op orde is, ja, dan kunnen we gaan kijken naar andere initiatieven voor de stad, zeg maar. En wij noemen dat dan, laat ik niet zeggen oneerbiedig, maar de linkse hobby's, om het zo maar te zeggen. En dan kunnen we daar kijken of daar ook geld voor is structureel, zonder dat we daarvoor in de problemen komen.
0: Ja, maar Michael, ik bedoel, snap helemaal dat je het niet tot op de cent of op de euro nauwkeurig hebt uitgewerkt.
3: Ja, wel zo gaan gebeuren.
0: Maar, nee, zeker. Nou, ik vroeg me inderdaad af, hebben jullie misschien op een bierveld al ergens zeg maar de berekening gemaakt?
3: Ja, zeker.
0: Nee, maar dat is precies de vraag die ik.
3: En wij komen op een hele mooie sluis, de meerjaren.
0: Precies, maar daar was ik even benieuwd naar. Hoe ziet dat bierveeltje eruit? Dat was namelijk Maxime. Maar kijk, als het over cijfers gaat.
1: Het gaat niet alleen maar om mij. Maar ik vind gewoon, wat Michael net zegt, dat is natuurlijk zo. Wij gaan niet zomaar wat verzinnen. Wij hebben inderdaad gewoon uitgerekend, als je al de dingen die wij niet meer willen doen, als je dat goed doorrekent.
0: Uh-huh.
1: Wat is dan het effect structureel?
0: En waarom zit dat bierveeltje niet ingevoegd in jullie
1: omdat
0: plan bijvoorbeeld?
1: Omdat het eerst gewoon, zoals dat altijd gaat, dat zei Michael net ook al, je laat zoiets echt doorrekenen door financials. Dat gesprek hebben we nog niet gehad, dat komt nog, maar dat gaan we wel doen. En dan zullen we ook dat wel naar buiten brengen, want dan is het gewoon duidelijk hoe wij dat vertalen. Alleen dat gesprek kon nog niet, dat had ook deels met vakanties te maken.
2: Daarbij aanvullend, zojuist wat Michael aangegeven heeft, de basis op orde. Dat vinden wij als vier partijen zo ontzettend belangrijk. En daarbij bedoelen we, laten we als gemeente nou eerst eens wat we doen, goed gaan doen. Dat is echt ontzettend belangrijk. En daar kunnen we heel kleine voorbeelden van geven, maar ook wat grotere.
0: Noem maar eens een paar.
2: Nou, laten we eens kijken, bijvoorbeeld, we hadden het net al over afvalzorg. Als we nu door de stad heen rijden, dan zie je vaak van die ondergrondse containers en er staat allemaal vuilnis langs of naast. Laten we nou eerst eens zorgen dat we dat zoveel als mogelijk proberen te voorkomen. Dus daar bedoelen we mee de basis op orde. Als we het hebben over externe inhuur bijvoorbeeld, bij de gemeente zelf, in de organisatie zelf. Laten we dat nou eens proberen naar beneden te krijgen, zodat we geld gaan overhouden, structureel. Als we kijken naar het stadshart, laten we kijken dat we dat dan eens een keertje schoon kunnen gaan blijven houden. Dat we de tegels en de klinkers die daar in de straat liggen, dat die allemaal recht en netjes zijn. Dat er afvalbakken staan, zodat mensen hun afval weg kunnen gaan gooien. De veiligheid is ook een ontzettend groot punt waar wij voor staan. He, als je kijkt op dit moment, nou, het is nu weer eventjes rustig, maar de explosies die vliegen je om de oren in Lelystad.
0: Eerder de bakstenen van de explosies.
2: Ook dat,
0: prima.
2: Ja, precies. dat is wel een goede aanvulling, ja. Maar nee, de veiligheid is zo ontzettend groot goed binnen onze stad. En laten we daar nou eens van zorgen dat we dus die basis op orde gaan.
0: Oké, heren. Laatste vraag, hoe is de sfeer? Er is namelijk ook één horecaondernemer in jullie midden. Wordt er af en toe dan ook nog even gezellig een biertje gedronken gewoon voor de lol? Of gaat het alleen maar de hele tijd over politiek?
2: Nou, het gaat eigenlijk alleen maar over politiek.
4: Ik mag eens weer doen. Ja.
5: Nee, de sfeer is hartstikke goed. Ik weet niet of Roel een biertje lust, drinkt, maar...
2: Lust het wel, maar ik drink geen bier.
5: Nee, heel verstandig. Nee, de sfeer is hartstikke goed. Maar dat is volgens mij ook in de hele raad wel. Want volgens mij heeft niemand vijanden volgens nog. En laten we dat vooral zo houden. Aan ons zal het niet liggen.
0: We gaan eens kijken hoe de sfeer zich ontwikkelt nadat jullie de zaak iets meer op spanning hebben gezet. Ik wil jullie alle vier hartelijk danken voor jullie komst. En u, luisteraar, ook hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Volgende uitzending is op zaterdag 6 juni. Tot dan.
4: Floyd, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
4: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
3: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Westervoort is de vertraging 10 minuten. Er wordt gewerkt aan de IJsselbrug en daardoor ook nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Don't let me startle you, I'm just doing the rebel yell here to kind of kick things off, you know what I mean?
7: Dames en heren, een hele goede dag. Er wordt de man met de eeuwige lach genoemd en er wordt ook wel veel over hem geklaagd.

0: Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: Gilly Jumme.
2: He's here!
1: Die jongen van Jumme.

0: duizend ongeluk. In samenwerking met de Stichting
1: Kruitjes. Prettige dinsdagavond gewenst. Vrienden, vriendinnen, stadgenoten en omwonenden daar aan de andere kant van de radiodistributie. Daar zijn we weer.
0: Ja!
1: Was frisjes, hè, vandaag. Dat is echt lekker weer. Ja, ik heb het zonnetje al gezien, maar om laten we zeggen van... even lekker zo in de korte broek naar buiten. Nee. Welkom bij een uurtje lang AH-muziek hier op de lokale radio voor Lelystad. Van alle verre buitengebieden, alle zompen en zwikken, alle ommelanden, alles hoort erbij. Ook, jazeker wel, vrienden, AH-muziek, dat is de muziek die een luikje in je hoofd openmaakt. Van, ja, je hebt die plaat, die ken je wel, je hebt hem ooit eens een keer gehoord en dan

vrienden. Atlantis van de Shadows uit 1963. Daar begonnen we, je weet het, het mystieke eilandenrijk voor de Griekse kust. Ja, wat in het jaar 9600 voor Christus, dat is een heel eind geleden, op mysterieuze wijze in één keer verdwenen is. Dat schijnt dat er een catastrofe geweest is. Ah, ja. Over catastrofes gesproken. Nou, nee, dat is niet helemaal eerlijk. We gaan terug naar 1957, een jaar voordat ik geboren werd. Ah, Harry Belafonte. Yes. Ja, daar gaat het over. Kom eens.

een beetje horen dat de inspiratie die hier op tekst schrijven is een klein beetje in de steek. Niet aan het einde. Dat was een beetje. Harry Belafonte uit 1957. Coconut the Woman. Harry Belafonte, het was een. Hij was activistisch. Het was een humanist. En hij werd ook wel de King of Calypso genoemd. En dat heeft alles te maken met de Caribbean. Harry Belafonte en Coconut the Woman. Gaan wij naar een ander warm streek? Jazeker wel. Wij gaan naar Portugal. En daar hebben ze een prachtige mooie liedervorm. Dat heet dan de Fado. Of als je het dan op de even ten apel manier de Fado. Dan moet je dat zo noemen. En een van de grote sterren daarvan. Natuurlijk Amália Rodrigues. En in de 90 jaren stond daar in één keer een dame op. 1993 om precies te zijn. Dulce Pontes. Er was in Portugal al een enorme naam. En iedereen had al zoiets van. Oh, dat gaat het helemaal worden. Ik weet niet of dat ervan geworden is. Misschien wel in de categorie Fado. Maar we hebben er weinig van gehoord. Haar prachtige mooie uitvoering van het nummer Cancao do Mar, het lied van de zee, kwam in 1993 op single. En het werd zomaar in één keer een min of meer bescheiden hitje voor deze Dulce Pontes. Vandaar, goede vrienden en vriendinnen, dat ik het tijd vind dat jullie nog een keer kennis nemen, maar van dat fantastische mooie nummer en die fantastische mooie uitvoering van Cancao do Mar van Dulce Pontes. Hier, bij Beschaafd en Toch Leuk. En dat allemaal op de lokale radio voor Lelystad. Internationaal. Toch?

Ja, vrienden en vriendinnen, een stad groot en een bodem dat daar aan de andere kant van de radiodistributie. De prachtige mooie stem van Dulce Pontes. En de Fado, dat is eigenlijk een hele mooie mengeling van heimwee, van trots en van liefde voor je land. Ja, als het ware. Ah. Tanara. Theo. Dat dacht ik, ja. Hey, hallo!

Ja, dat is zo'n beetje het enige wat hetzelfde kost in Duitsland als in Nederland. Ja, de muziek. Vooral de rest is allemaal een stuk goedkoper daar. Vrienden en vriendinnen in de stad Groot en Omonen. De B laten ons altijd een beetje in voorlichten. Daar waar het de Duitse muziek betreft. Door tante en onkel Schunkel. En dat zijn Brunilde en Theo Schunkel. Zij wonen daar ergens in Schwarzwald. En daar krabbelen ze in de ronde. En af en toe dan komen ze met een mooi voorstel. Ze kwamen dit keer ook met een mooi voorstel met Heinz Rudolf Kunze. Heinz Rudolf Kunze, hij had een grote hit in de 80 jaren in Duitsland. En dat was daar zo'n beetje tijdens de Deutsche Welle. Met het nummer Dein ist mein ganzes Herz. En dan zul je denken, ja, maar dat is toch van Rudolf Schock uit Das Land des Lechtjes. Heel goed dat je daar zelf op komt, maar dat is een heel ander melodietje als waar deze Heinz Rudolf Kunze mee kwam. Deze inmiddels 69-jarige grijshaard is geboren in het Espelkamp in Mittwald. En dat had een reden. Zijn papa was namelijk frontofficier bij de SS. Na de oorlog, of tenminste aan het einde van de oorlog, gevangen genomen door de Russen. En in 1957, moet je nagaan, dat is meer dan 10 jaar later, werd hij vrijgelaten. En toen kwam hij in Duitsland, toen dacht hij van, nu begint het echte leven. Maar dat was jammer, want in Duitsland werden dit soort mensen ook geïnterneerd. En die kwamen in een kamp terecht. En in dat kamp, Espelkamp in Mittwald, daar is deze Heinz Rudolf Kunze geboren. Nou, je kan je voorstellen, dat is niet de meest ideale start, maar wel voor een kunstenaar. Want dan kun je in ieder geval een klein beetje, ja, dan heb je weltschmerz. Heb je dan al een klein beetje mee. Hij heeft vorig jaar een nieuw album uitgebracht. Aangebod und Nachfrage heet dat. En daar staat een heel mooi liedje op. En dat liedje, dat heet Einen anderen Menschen lieben. Vrienden, vanuit het verre Duitsland.

clouds are brighter. I'm the man in black. Yeah. Een prachtige stem heeft iemand door. Johnny Cash and the Man in Black. Een opname uit 1971 alweer. En daarvoor hoorde je een opname uit 2025. Ja, het is vorig jaar uitgekomen. Dat album Angebot und Nachfrage van Heinz Rudolf Kunze. Ein anderen Menschen lieben. Zo heette dat nummer. Dat is een prachtig mooi nummer. Ik heb tante en onkel Schoenkel ook uitgebreid bedankt voor hun goede zorgen. Als het ware. Vrienden en vriendinnen, stadgenoten en omwonenden. Je luistert naar Beschaafd en Toch Leuke programma op de lokale radio voor Lelystad en alle ommelanden. Alles wat daarbij hoort, jazeker wel. Allemaal voor jullie een uur lang aha-muziek, ook als het buiten koud is. Vrienden, we blijven een klein beetje in country sfeer. Ja, vind ik wel lekker eigenlijk. Don Williams. Ja! Yeah. 77. Ja! Cigarette. Ach, mooie. Ja.

0: afsluiten met een krachtig edoch welgemeend.
1: Hi-ha!
0: Zo dan. Ja, dat klonk ook niet dat je zei van... dat is wel heel country, meneer Junge. Don Williams uit 1977. Ja, en 4 jaar later, in 1981... was dat een hele grote hit voor Telly Savalas. Weet je wel, Kojak. Ja, die kale politieagent die altijd een lolly aan het eten was. Waarom? Dat weet geen mens. Bovendien erg gevaarlijk, lopen met een lolly. Maar dat even, dat even terzijde dan. En Don Williams, hij werd in de countrymuziek de Gentle Giant genoemd, omdat hij nogal groot was. Hij was bijna 2 meter, deze man. In 2017, op 78-jarige leeftijd, overleed deze Don Williams na zijn 3e of 4e afscheid. Hij had een hele goede carrière, want 17 nummer 1 hits in de country charts. Dan doe je het goed. Ah, ik hoor het alweer. Het is tijd. Jazeker wel. Tada. Halverwege, hè? Ja, dat moet. Ja, ja.

0: Dames en heren.
1: Ja?
0: We zijn op de helft van het programma aangekomen.
1: Je bent beschaafd.
2: En toch leuk.
3: Die jongen bij Van Jungen. Elke dinsdag op Radio Lelystad is er van 7 tot 8 iets anders dan de gebruikelijke muzikale meuk. Elke dinsdag van 7 tot 8 is er die jongen van Jungen met beschaafd en toch leuk.
1: Ja.
3: Vrienden en vriendinnen, alle hole mensen, alle Neandertalers, alle, zeg maar, alle Batavieren en Vikingen. En weet niet veel wat er gaat. Kortom, alle barbaren, die mogen iets voor zichzelf gaan doen. Niet zo vreselijk lang hoor, duurt een, wat zal het zijn, een minuutje of 3. Maar dan kun je even het klompenhok of je kunt de rommelzolder even weer in de rondte kijken wat je morgen op gaat ruimen. Ja, morgen ook slecht weer, tenminste, dat heb ik ervan begrepen. Dus dan kun je een beetje een indeling van de werkzaamheden maken. Kun je de container even buiten zetten, want wij gaan iets doen aan cultuur. Met een grote C en een hoofdletter U. Ja, cultuur, dan heb je het echt over cultuur. We gaan namelijk iets draaien uit Nabucco. En dat is een opera van meneer Giuseppe Verdi. Die in, wat is dat al geweest? Dag van gisteren. 1842 in première ging. Het is het levensverhaal van Nebukadnezar, de koning van Nieuw-Babylonië. Die regeerde van 562 tot 605 voor Christus, als het ware. Man die wereldberoemd werd, tenminste in de achteraf, hè, in retrospectief was. Ja, ze hadden nog geen internet. Dat deed het niet. En hij is onder andere verantwoordelijk, die Nebukadnezar, voor de hangende tuinen van Babylon. En voor de eerste verwoesting van Jeruzalem. Dat is niet weer zo. Dat is dan weer niet zo geweldig. Maar goed, hij heeft het dan toch maar gedaan. Daar is een opera van gemaakt over deze Nabucco, zoals die in Italië heet. En daar zit een heel mooi stuk in. Want hij had ook nog eens een keer slaven. Ja. Oh, hoe is het mogelijk? Dan de herstelbetaling al. Of zoiets. Hij had Joodse slaven. Nou, en die zongen een lied. En dat lied, dat heet in het Nederlands een slavenkoor. Ja. Fa pensiero sulla lidor. Mijn gedachten hebben gouden vleugels.
4: Nou, mooi hè?
3: Ja. Thans stil, jongen.

0: gezellig, hè? Ja, ik had niet in de gaten dat dat ding al aan stond. In één keer zie ik het rode lampje boven voor mijn neus branden. En toen denk ik, ik had even moeten wachten met een kucheltje tot die uit was. Ah, wat erg. Vrienden, vriendinnen, je hoorde het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi. En zal ik nog even precies vertellen. Het liedje dat heet Fa pensiero sul Ali Dorate. En als je dat helemaal 100% vertaalt, dan betekent dat vlieg gedachten op gouden vleugels. Is dat mooi of is dat niet mooi? Vind ik wel.
1: Ja. Nieuw.
0: Ja, want wij gaan weer terug 50 jaar de hitgeschiedenis in. En als wij precies 50 jaar terug gaan, dan komen we in week 20, 1976 terecht. En in die week 20 van het jaar, onze heren 1976, kwam nieuw binnen in de top 40. Jazeker wel, op nummer 37, There Goes My Everything van Somerset. Nooit meer wat van gehoord van die plaat. Dan hadden we twee plaatsen, was het volgens mij. Nee, en op nummer 28 kwam nieuw binnen, Right Back Where We Started From, van Maxim Nightingale. Dat werd wel een bescheiden hit. Op nummer 26, dus twee plaatsen hoger, kwam Yesterday's Star. Hey, kennen we die nog? Van Hank the Knife en The Jets. Dat was ook maar een bescheiden hitje. En weer twee plaatsen hoger kwam de nieuwe van The Cats binnen. We should be together. Thans, goede vrienden en vriendinnen, gaan wij naar nummer 21. Want wat kwam er nou ook weer op nummer 21 helemaal nieuw binnen? Volgens mij deze.
2: Ja! Silly Love Songs.
0: Ja, Paul McCartney en zijn Wings.

0: Ja, Paul McCartney. Niet zo lang geleden, ik geloof dat het een maand of zo geleden was, kwam er een nieuw liedje van hem uit. Early Days heette dat. En daar kun je aan horen dat de brave borst zo langzamerhand toch wel op leeftijd begint te geraken. En dat mag ook wel. Hij is zo'n beetje 80 is die. Dus ja hoor, ik zie het. Ja, ik zie het nog heel veel hard als ze dit doen. De Rolling Stones hebben ook aangekondigd nieuw album uit te brengen, maar gaan niet meer op tour. Ja. Ja. Het ziet er ook niet meer uit, weet je wel. Die mannen achter een rollator en dan de Mick Jagger zingend van achter zijn looprek. Of dat nou net is waar je als concertgangert op staat te wachten. Geen idee, geen idee. Nieuw. Ja, want we hebben nog één nieuw, hè. We hadden love songs gehad van The Wings, maar...
1: Van de week.
0: Die hadden wij dus ook nog even de klappert van de week. Goede vrienden, die kwam uit Frankrijk in week 20 in het jaar 1976. Dus precies 50 jaar geleden kwam Julien Clerc nieuw binnen in de lijst. Ach, wel een beetje in het Engels, hoor. This melody, oh, is een melodie voor jou. Oh, oui.

plaatje 7 van 10. En dat was de klapper van de week, de hoogste nieuwe binnenkomer. Deze week precies 50 jaar geleden, een mensenleven bijna. Ja, vrienden, vriendinnen, ik had het eerder al over het leven en het wedervaren van Heinz Harald Koensen. Weet je dat zijn vader geïnterneerd was in een kamp? En dan met de Tweede Wereldoorlog. De volgende artiest die ik voor je ga draaien, ja, die heeft daar ook de gevolgen van ondervonden van die Tweede Wereldoorlog. Je had dus in de oorlog, toen waren er een aantal artiesten, mensen die gewoon bleven werken. Ondanks dat ze zo'n Ariëngebod moesten invullen. Dat was een formulier waarin je zei van, ik ben geen Jood. Nou, heel veel Nederlanders en zeker artiesten, ja, dat is zoiets van, ja, maar daar beginnen we niet aan. En die kregen dus ook een werkverbod. Die mochten niet werken. Er was er echter eentje, en die meneer die heette Jacques van Tol. Die, ja, die vulde dat wel in. De reden waarom, dat weet ik niet, heb ik niet nagezocht. Maar ja, die had zoiets, er moet toch brood op de plank komen. En die is gewoon blijven werken. Niet voor de Duitsers, maar ook niet tegen de Duitsers. Nou, na de oorlog is dat een enorme rel geworden, want deze Jacques van Tol was, ja, was verrader, NSB'er, en die collaboreerde en deed ik, en die kreeg toen van de Nederlanders, de goede vaderlanders, die allemaal in het verzet gezeten hadden na de oorlog, jazeker wel, 12 miljoen verzetshelden, en die kreeg toen een beroepsverbod. En die heeft jaren niet mogen werken. Jacques van Tol, de man die nummers schreef voor de Snip en Snap Revues, als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Kortom, dat soort liedjes. Niet wereldschokkend, maar ze blijven toch in het collectief geheugen. Nou, dan komen we op zijn zoon. Zijn zoon die heette Hans van Tol. En de appel valt qua muzikale invloeden nooit zo vreselijk ver van Den Boom. En ook Hans van Tol, die deed het een en ander in de muziek. Oorspronkelijk als componist, als tekstschrijver. Maar hij had op een gegeven moment het plan opgevat om een LP te maken. Jazeker wel. En dat ging uitkomen. En toen riep de platenmaatschappij tegen hem, zeg Hans, je weet dat jouw naam beladen is. En dan heb ik het over 1977. Het is jaren later. Hij heeft toen zijn naam veranderd op aanraden van de heren in de platenbusiness in Tol Hans. Dat is dus een verbastering, een anagram van Hans van Tol. Tol Hansen, en hij had een aantal grote hits. En toch werd er over gemekkerd, hoor, dat hij de zoon van Jacques van Tol was. Maar hij kon zo geestig schrijven. Echt, daar werd je blij van. Deze gaat achter de Rhododendron. Ja, uit het album Tol Hansen moet niet zeuren.

morgen, luisteraars. Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Omlaag, vier door. Trek naar links. Trek naar rechts. Goed rechtop blijven. Hoofd op. In.

ja, ja, la cumbia. Spaanse dans gecombineerd met Afrikaanse ritmes. Dat is waar de cumbia eigenlijk vandaan komt. Uit Guinea-Bissau in Afrika. Daar schijnt hij voor het eerst gedanst te zijn. De cumbia van Sailor uit 1991 was dat alweer. Vrienden, de volgende plaat. Ja, soms draai ik wel eens iets wat ik niet mooi vind. Dit vind ik dus afschuwelijk. Dit vind ik de meest suf, tuttige, wat er maar is. Ja, vul maar in. Dit is zo vals sentimenteel. Oh, maar afgelopen zondag, moederdag, je moet wat. Ja.

Ja, er is berouw komt na de zon. Hè. Ja, dat heb je nou een keer. Het gaat niet altijd lukken, hè. Oh, mami blue. Ja, mami blue. Afgelopen is het. Vrienden, het zit er weer op. Deze aflevering van Beschaafd en toch leuk. Zal ik je nog even vertellen dat je luisterde naar de poptops met mami blue? Kijk, je moeder, weet je, drinkt wel eens een wijntje of een sherrytje of weet ik veel wat om een blauwe mama te roemen. Ja, vind ik ook eens een wat. Hé? Ja. Mami Blue uit 1971. Ja, toen werd er ook wel waardeloze muziek gemaakt. Dit was een voorbeeld van. Waarom draai je dat dan? Ja, soms heb ik dat wel eens. Vrienden of vriendinnen in de stad groot en omwonenden daar aan de andere kant van de van de radiodistributie, aan de andere kant van de revolutie, wou ik zeggen. Nou, eigenlijk op de feiten vooruit. Het zit er weer op, deze aflevering van Beschaafd en toch leuk. Onze dank gaat uit naar de Stichting Kritisch Radiobeheer. Tante en onkel Soenkel voor Heinz Rudolf Koenze. En natuurlijk naar jullie voor je onverdeelde aandacht daar aan de andere kant van die radiodistributie. Het dat je het hebt zitten blijven luisteren en blablabla. Er gebeurt van alles nog vanavond op Radio Lelystad. Oh ja, ja, echt. Daar word je heen. Je wilt niet weten, maar je wil je wel weten. Ga dan naar www.radioledistad.nl. Ja, middels die toverspreuk kom jij in zeg maar de Efteling van de radiowereld. Zelfs een soort sprookjesbos. Wat er allemaal gebeurt, weet je. Je valt van de ene verbazing in een. Vrienden, vriendinnen, ik wens jullie allemaal een prettige en vooral een hele veilige week. Hey, geniet van je hemelvaartsdag en je extra vrijdag. Ja, dat is ook donderdags hemelvaart. Ja, wisten jullie niet meer, maar dat is wel zo. Dus, allemaal een prettige en vooral een hele veilige week. En we spreken elkaar volgende week weer. Voor een verse aflevering van Beschaafd. En toch leuk, tot volgende week. Ja. Oh, mammy, blue. Oh, moeder, oh, blauwe, moeder, blauw. Ja, weet ik niet. Ik weet het niet.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval dat er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
3: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
2: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: En we zijn weer begonnen. Welkom bij de dinsdagavondsalon van 12 mei. Dag Jules, jij ook.
1: Dag,
0: welkom.
1: Russia.
0: We hebben vandaag weer een mooie uitzending voor de boeg. We hebben nou in de studio, ik denk onze jongste auteur ooit. Giel.
2: Hallo.
0: Kijk.
3: Giel Deen. Hè?
0: Giel Deen. Hij heeft een boek geschreven en daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja, hij stelt vooral ons veel vragen, merk ik.
3: Ja, misschien word jij wel geïnterviewd.
0: Ja, we gaan het vanzelf zien.
3: En dan
0: gaan
3: we ook nog bellen met Martanja Gerrits. Die in Lelystad geboren is en een prachtig liedje heeft uitgebracht. En dat liedje heet Mijn Stad. Maar dan gaan we nu eerst niet naar eerst het nieuws, hè?
0: Nee, we gaan eerst het over het
3: sorry.
0: Nou ja, goed, ik was vanmorgen op de begrafenis van Tom Ummels. Tom Ummels is vorige week overleden. Is 75 jaar geworden. Ik ken hem vooral van de Stadsdichtersdag. Dus zat ik samen met hem in het bestuur. En nou ja, veel mensen zullen Tom denk ik ook wel kennen van de Sunsation. Het prachtige poëziefestival dat altijd plaatsvindt tijdens de zonnewende op het Robert Morris Observatorium. Altijd prachtig. Ja, en heeft natuurlijk ontzettend veel betekend voor Lelystad, maar ook voor Almere. Maar goed, Tom is er niet meer. Hij is overleden. En Thomas heeft nog een prachtig gedicht voor hem voorgedragen. En dat gedicht had ik bij me, maar dat zit in mijn tas. Dus dat...
3: Nou, dan praat ik even verder. Ga jij even uit je tas.
0: Ik ga het
3: even gedicht halen. Tom Ummels, het is echt een verlies voor Lelystad. Want naast alles wat hij aan activiteiten deed, was het ook iemand die de poëzie en de kunst ondersteunde. En dat moet zeker gezegd, hij was zelf ook niet een onverdienstelijk dichter. Een echte dichter. Vol van hele mooie zinnen die hij maakte. En dat kon hij heel goed. Je hebt het gedicht.
0: Ik heb hem gevonden.
3: Oké.
0: En we moeten natuurlijk even zeggen dat we 16 juni gaan we natuurlijk een special doen over Tom Ummels. We beginnen de uitzending met Sunsation en daarna gaan we een uur lang Tom Ummels in memoriam doen. En dit gedicht werd door Thomas Gerda gelezen op de begrafenis van Tom Ummels. En het heet Dag Dichter. Nu ben je dichter in herinnering. Je wende je tot de zon die je bezong. Moedig, onvermoed, ik ben er stil van. Het is nog maar vandaag een amper mei. Het moet zomer worden in september. Vermanen de seizoenen de kalender. Ik moet verzoenen wat de dichter zei. Klapstoel in de tuin, de merel zingt. De lente strekt zich uit in Parkenstad. Markeert over de dijk het Markermeer. Waar de man tuurt, eender naar de einder. Het water zachtjes klotst op het taluut. De wind speelt met de mast in de haven. En windstil fluistert. Dag dichter. Salut. Welkom bij de dinsdagavondsalon.

Voor mijn vangnet voor de hemel, vang de vlokken op mijn tong. Bang om weg te glijden en de deining van de grond. Bind een ketting om mijn fietsband,

0: prachtig. Een mooi luisterliedje van Matanja Gerrit.
1: Ja, precies. Hij heeft ook een hele mooie stem, hè, die Matanja.
0: Absoluut.
1: Nou, maar goed, gaan... het nieuws...
0: Ik wou net zeggen, ik ga zo meteen meer van een stem horen.
1: Het woordkunstnieuws eigenlijk. We zeggen altijd poëzienieuws, maar het is woordkunstnieuws. Nou, in ieder geval voor iedereen die van verhalen houdt... is er op vrijdag 5 juni... in het Waterloopbos Marknessen... van 7 uur 's avonds... en in zaterdag 6 juni vanaf 11 uur op de Aardzee... en zaterdag 6 juni vanaf 3 uur op het strand... Bremersbergdijk Dronken, daar worden Dronten, daar worden verhalen verteld... door over Flevoland. En wie daarbij wil zijn, moet maar even op internet kijken... en zoeken naar de Stichting Wende. En dan kun je daar gratis je ticket bespreken. Het kost niks... Dus ik zou daar naartoe gaan als je van verhalen over Flevoland houdt. Hou jij van verhalen over Flevoland?
0: Oh, absoluut. En ja, de Aardzee is ook zo'n mooie landschapskunstwerk.
1: Ja.
0: En mooi om dat soort
1: ja, dan
0: te doen.
1: Is tegelijkertijd een uitje.
0: Absoluut.
1: Dan gaan we dichten met de stadsdichters. Dat zijn de ex-stadsdichters. Die noemen zich het Stadsdichtersgilde van Lelystad. Die gaan een poëziecafé in de Lantaarn organiseren. Lantaarn is op het horecapleintje in Lelystad. En alle mensen die van gedichten houden... of die zelf willen komen voordragen, die zijn welkom. De toegang is gratis, er zijn hapjes en er is drank natuurlijk. En het is op 21 mei 2026 en we beginnen om 5 uur. Dus iedereen die wil komen, ook Finai, is van harte welkom. Ook jij, Josje, je bent van harte welkom. De toegang is gratis. En dan gaan we 14 juni... hebben we weer De Moestuin. In het Amsteldiep. Dat is ook een gezellige bijeenkomst. Afgelopen keer was het weer verschrikkelijk gezellig. En heel divers. Eigenlijk is het de enige activiteit in Lelystad... die echt divers is. Waar mensen van allerlei soorten door elkaar zitten. En met elkaar feest vieren. Mm. Dit keer hebben ze gedanst zelfs. En iedereen is welkom op 14 juni. En het begint om 4 uur. En het mooie is, gratis drank en een gratis diner. Wat wil je nog meer? En het diner is ook nog eens halal.
0: Nou, allemaal gratis events.
1: Ja, zeker. En dan gaan we naar 17 juni. Dan is er weer een fantastische voorstelling van Lelystedelingen... die hun persoonlijke verhaal vertellen... En dat doen ze in het dienstencentrum op de Waslaan nummer 1. En het begint om 19 uur. En het is ook gratis. Wat wil je nog meer?
0: Kijk.
1: En dan komt Sensation. Wanneer is dat, Josje?
0: Sensation is op het is traditioneel op de eerste zaterdag van september.
1: Ja?
0: Dus op 5 september is het weer...
1: Nee, Sensation.
0: Oh, Sensation. Ach, Stadsdichtersdag heb ik in mijn hoofd. Wanneer het Sensation is, ja, meestal is dat in...
1: 20 juni.
0: Ah, jij weet het gewoon.
1: 20 en 21 juni. Ik dacht dat jij het ook zou weten.
0: Je hebt heel andere dingen aan mijn hoofd, denk ik.
1: Dus maak je alvast klaar. Sensation komt eraan. Lees erover in de Flevopost. En dat was het nieuws.
0: Sensation 44. Ja, we gaan door naar onze eerste gast van deze avond. Ja. Ze hangt al eventjes aan de telefoon. Matanja, welkom.
2: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
1: Dag, Matanja.
2: Hoi,
1: Zul. Hoi, hoe is het ermee?
2: Ja, heel erg goed. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, met mij gaat het prima, maar daar gaan we nu niet over praten.
0: Daar kunnen we een hele uitzending mee vullen.
1: Maar vertel, jij hebt een nieuw nummer gemaakt.
2: Klopt, ja. Ik heb mijn eerste debuutsingle uitgebracht. En die heb ik samengemaakt met Lelystadse producer. Okay. Valentina Aleni, ook wel Loskop. Dat was superleuk.
1: Ja.
2: En... dus die is nu alweer 2 maanden uit.
1: Zo.
2: Dus daar ben ik heel, heel blij mee.
1: Ja, nou, hoe vond jij hem, Joshua? Heb je geluisterd?
0: Ik vond ook, ik heb zeker geluisterd. Ja, ook zo'n mooi luisterliedje, Mijn Stad. Ik dacht direct aan Lelystad.
1: Dacht jij ook aan Lelystad, Matanja?
2: Nee, niet per se. Het nummer heet inderdaad Dit is Mijn Stad. En het gaat niet over één stad specifiek, maar meer over... Elke stad.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk kunnen we hem allemaal zingen als we onze stad bezingen.
2: Precies, ja.
1: En welke stad bezing jij dan? Als je moest kiezen?
2: Ik heb, Oh, als ik zou moeten kiezen.
1: Ja.
2: Dan denk ik dat ik toch... Ja, dat vind ik lastig. Ik heb nu op zoveel verschillende plekken gewoond... dat het allemaal misschien een beetje tot één stad is samengevoegd.
1: Ja, ja. Nou ja, jammer. Ik had verwacht dat je Lelystad zou zeggen, maar ja.
2: Ik kom niet uit Lelystad, dus...
0: Wow. Wat zijn nou, in al de steden dat je geweest bent... Wat zijn de dingen die je inspireren in een stad?
2: Ik ben heel erg geïnspireerd door architectuur. Mm. Ik hou heel erg van architectuurgeschiedenis. Dus dat is iets wat mij heel erg aanspreekt. En ook zeker heel erg inspireert. En in dit geval, in dit nummer, gaat het over de veiligheid op straat. En de veiligheid in de stad. En dat was ook de inspiratie voor dit nummer. Straatintimidatie is iets wat heel veel voorkomt, waar 75% van de jonge vrouwen mee te maken krijgt.
0: Mm-hmm.
2: En dat maakt een stad niet heel vaak een onveilige plek om te zijn. Nee. En dat geldt voor Lelystad, dat geldt voor Haarlem of Amsterdam of Groningen of Utrecht. Dat geldt voor elke stad.
1: Ja. Dus eigenlijk is die onveiligheid jouw inspiratie?
2: Maar ik heb het wel... ik wilde wel graag een nummer maken dat kracht en lichtheid bracht.
1: Ja.
2: En niet een nummer dat ging over zwaarte.
1: Ja.
2: Ik hoop dat er ook in terugkomt. Dat ook in terug te horen is.
1: Nou, toen ik het eerst voor de eerste keer hoorde op Spotify... toen kreeg ik een beetje de koude rilling over mijn rug. Want ik vind dat je heel mooi zingt. En het zat ook vol liefde voor een stad, hè?
2: Ja, op een bepaalde manier wel. Het gaat vooral over kracht voor mij. En over dat de boodschap is dat iedereen zich overal veilig zou moeten voelen. En dat de stad dus ook van vrouwen is. En van andere mensen die zich normaliter vaak onveilig voelen. Dus dat elke stoeptegel, elke steeg... Elke plek waarvan we zeggen van, nou, daar moet je niet komen, want dat is niet veilig. Die is ook van ons.
1: Ja, precies. Nou, dat bedoel ik met liefde. Dat je dan zeg maar
2: eigenlijk
1: een plek moet hebben waar je hier thuis voelt. Waar je ook kunt zijn. En waar je van houdt. En als dat niet kan, dan word je teleurgesteld. Ook in je liefde die je hebt voor de stad. Dat voelde ik. En ik vind jouw stem ook heel mooi, hoor. Jeetje.
2: Goed om te horen.
1: Ja. En wat doe je verder nog allemaal?
2: Nou, ik treed nog steeds regelmatig op. En met mijn muziek dan. En ik ben weer volop nieuwe dingen aan het maken.
1: Ja.
2: En ook nog steeds wel gedichten. Dus nog steeds aan de 1000 poten.
1: Ja. Nou, eigenlijk iets voor Sensation. Om eens een keer uit te nodigen. Zeg ik maar hier.
2: Ja.
1: Goed, we gaan je naar jouw nummer luisteren. Mijn stad. Kondig hem even aan, Martijn.
2: Oké. Jullie gaan nu luisteren naar Dit is mijn stad. Een nummer dat aangeeft dat iedereen zich overal veilig moet voelen.
1: Uitstekend. Ja. Nou, ik zie je. Tot ziens. We gaan hem draaien.
2: Tot ziens. Goeie uitzending.

0: stad. Mijn stoep, mijn steeg, mijn fietspad. Dit is mijn nacht. Mijn park, mijn dode straat, mijn dag. Dit is mijn stad.
1: Matanja Gerritsen met Dit is mijn stad. Wil je trouwens weten waar ze optreedt? Nou, je surft dan vooral eventjes naar haar Instagram. Ik denk dat je daar heel veel ook van de liedjes terug kan vinden. Prachtig.
2: Het is een geweldige dichter. Ze heeft hier in Lelystad ook opgetreden tijdens de Roemie-bijeenkomst. Hmm. En daar heeft ze veel indruk gemaakt. Zeg maar ook als zangeres. En het is gewoon een hele lief stem heeft ze. Als ik dat hoor, dan vind ik dat leuk.
1: Dan wil je alleen maar luisteren, hè? Prachtig.
2: Ja. Nou.
1: Nou, het hoofdgerecht van vanavond.
2: Dag Giel.
3: Hoi.
2: Vertel eens, Giel. Hoe heet je precies?
3: Giel Deen.
2: Beetje dichter bij de microfoon. Ja.
3: Zo goed.
2: Giel Deen. Klopt dat?
3: Ja.
2: En hoeveel jaar ben je?
3: 11.
2: Wat vind jij ervan, een 11-jarige schrijver?
1: Het is, ik ben heel benieuwd. Hoe ben je zo tot schrijven gekomen, Giel?
3: Dat weet ik zelf ook eigenlijk niet zo heel erg. Ik ben er gewoon opeens daarmee begonnen en toen vond ik het leuk. En ik bleef doorgaan.
1: Mm. Je had opeens een pen in je hand?
3: Nou, het was wel op de computer, niet echt per se op papier met een pen.
1: Oké.
2: Okay. Ben je gaan tikken?
3: Op de computer wel, ja.
2: Of ben je eerst gaan schrijven?
3: Nee, echt op de computer gaan typen.
2: Nou, vertel. En je hebt een verhaal geschreven, hè? Hoe heet je boek?
3: Animal Attack, Magie en Monsters.
1: Hey Giel, als je hem eventjes richting die camera houdt die vlak voor je staat, je boek, dan kunnen de luisteraars die op de website van Radio Lelystad even kijken naar de studio, die kunnen dan prachtig je boek zien. Kun je me eens even omschrijven? Hoe ziet het eruit?
3: Nou, het is voornamelijk een heel spannend boek vol magie en fantasie.
1: Ja.
3: En het is het is ook heel grappig soms.
1: Mm. Maar hoe ziet het boek eruit? Wat staat er op de voorkant?
3: Daar staat op Animal Attack.
1: En een aantal krassen of zo? Wat is dat?
3: Het zijn tijgerklauwen als in een dierenaanval.
1: Oh,
2: jeetje. Dat had ik er niet uitgehaald, hoor.
1: Weet je, Giel, wat ik schrijf af en toe gedichten, maar verhalen schrijven vind ik toch wat allermoeilijkste wat er is, hoor. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. En als ik weet waar ik begin, weet ik niet waar ik eindigen moet. Hoe ben jij begonnen?
3: Nou, met dit boek. Het kwam allemaal op school. We waren bezig met een bepaalde ronde. En we moesten creatief schrijven doen.
1: Mm-hmm.
3: En daar gaf juf een blaadje van. We moeten een verhaal typen van 1 A4'tje, 2 max. en daarbij moet je dan een verhaal bedenken over een wensgeest. En wat er dan zou gebeuren.
1: Okay.
3: Maar goed, ik wou dus niet. Ik was al een tijdje boek aan het schrijven. En toen had ik opeens een heel goed idee. En toen bleef ik maar typen. Dus wat van 2 pagina's was, werd uiteindelijk 30. Op A4 niveau.
1: Ja.
3: En toen schreef ik nog een deel. En nog één. En die 3 delen heb ik nu dus daar in dat boek zitten.
1: Zo, maar wat ik van je hoor, je was al boeken aan het schrijven, echt waar?
3: Met heel slechte spelling en het was niet echt een goed boek. Het was echt, ik wil niet eens naar kijken, het gaat verschrikkelijk zijn.
1: Deed je dat ook op de computer?
3: Ja.
2: En waarom, ik heb het gelezen, er wordt veel in geattackt, hè? Want het heet Animal Attack. En wat probeer je dan te zeggen? Wat wil je ermee uitdrukken? Is dat allemaal fantasie?
3: Het is eigenlijk gewoon
2: of
3: allemaal
2: heb je ook een fantasie. Boodschap?
3: Er zit niet echt bepaald een boodschap in.
2: Is het gewoon wat in jou als fantasie naar boven komt?
3: Ja, eigenlijk wel. Er zit niet echt met opzet een echte boodschap in.
2: Ze gaan flink tekeer, die beesten, hè?
3: Dat wel, ja.
2: En jij ziet er heel rustig uit. Jij bent toch niet iemand die zo tekeer gaat? Zit dat dan in je hoofd?
3: Nou, ik lees altijd heel veel spannende boeken wel. Harry Potter is ook een van mijn favoriet. En dan krijg ik altijd... dat is ook altijd heel spannend en zo. Daar krijg ik ook heel veel inspiratie altijd van.
2: Oké.
1: Wat zijn de dingen uit Harry Potter die jou zo inspireren dan?
3: Nou, voornamelijk gewoon als er een heel spannend stuk is met magische wezens.
1: Ja.
3: Waar, en dat heb ik dus ook hier heel veel gebruikt. Maar ook het stukje magie met spreuken.
1: Ja.
3: Heb ik ook heel veel.
1: Wat is jouw... Ja, ik mocht niet vragen naar je favoriete eten. Maar wat is je favoriete magische wezen?
3: Uit Harry Potter.
1: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Kijk, oh, dan gaat hij in zijn hoofd.
2: 20 seconden. Gaat moeten allemaal... we er doorheen praten. Wat was je vraag?
1: Zijn favoriete magische wezen. Maar als je dat, als je zou... je zit hier nu, je bent een schrijver. En ik vraag je om nu om jouw favoriete magische wezen te omschrijven. Hoe zou je dat doen?
3: Ik heb werkelijk geen idee.
1: Kan die vliegen? Of heeft die van de klauwen als een tijger?
3: Ik weet niet echt wat echt mijn favoriet is. Het is allemaal wel cool.
1: Het is allemaal cool.
2: Nou ja, maar je moet het anders vragen. Als er nou een wensgeest komt, hè, wat zou je eerste wens dan zijn?
3: Eerlijk waar, geen idee. Ik heb daar maar gewoon wat dingen getypt als ik deze wens nou heb, dan sluit het aan bij het verhaal. Want ik wou wel iets spannends hebben. Toen had ik iets in mijn hoofd en dat alles verschrikkelijk ging gaan. En als ik precies die wensen zou doen, dan zou dat ook gebeuren. Ik weet niet echt per se wat voor wensen ik echt zou doen.
2: Nee, maar je hebt gewoon de wensen bedacht die voor het boek goed waren.
3: Ja, die echt net het verhaal goed aanpasten.
2: Fantastisch. Gaan we nu een stukje muziek draaien?
1: Helemaal prima. Ja, ik heb even een stukje muziek. Dat komt gewoon uit een soort fantasyfilm. Uit Amélie, volgens mij. Comte du Hautrait.

0: Ja, we zijn weer terug bij Giel. Ik ga een stukje lezen van zijn boek, wat op de achterkant staat. Giel is geboren in Lelystad. Hij is 11 jaar, dat is heel erg jong. Ik heb het boek gelezen, ik kan het iedereen aanraden. Hij heeft een bril en kort donkerblond haar. Na onderzoek bleek dat hij autisme had en ADHD. En hij was hoogbegaafd. Klopt dat, Giel?
1: Ja.
0: Hierdoor is hij heel creatief en heeft hij een enorme fantasie. Hij is begonnen met het schrijven van dit boek toen hij 10 jaar oud was. Hij heeft één andere broer. Ja, heb je nog een broer? En die is gek op zijn huisdieren. Die heeft vissen en 3 katten. Zijn hobby's, wat zijn jouw hobby's eigenlijk?
1: Meestal gamen on- en offline en Lego en zo.
0: Ja, maar jouw broer die houdt van vissen en die heeft 3 huisdieren. Maar die zijn toch ook
1: van jou? Nee, ik hou ook van hun, hoor.
0: Ja. En zijn hobby's zijn lezen, spelletjes spelen, online en offline, en boeken schrijven. En dit boek heeft hij geschreven voor Chica, zijn overleden kat. En Aad, zijn overleden opa. Mooi zo. En ik ga nog een stukje lezen. Hij zegt dan aan de achterkant van het boek, zegt hij: als ik in een jeep zit in Egypte en door het zanderige gebied cross, ontmoet ik wel een heel bijzonder dier. Zodra ik ze heb afgeschud, gebeuren er alleen nog maar ergere dingen. Terwijl ik hier en daar in gevaar ben, ontmoet ik vrienden die me helpen. Dit boek brengt je tot aan het puntje van je stoel en speelt zich af in Egypte, Groenland, de Waddeneilanden en nog veel meer. Ontrafel de grootste geheimen en reis mee. Vertel ik het zo goed?
1: Ja,
0: kijk. En waarom begint het boek eigenlijk in Egypte?
1: Omdat ik daar dan toevallig op vakantie ben.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Nee, nooit echt. Verder dan Duitsland ben ik eigenlijk niet gekomen. Nog niet.
0: Maar je gaat wel eens een keer naar Egypte.
1: Nee, dan niet per se, maar ik wil wel ooit een keer bijvoorbeeld... tot nu toe ben ik eigenlijk nog maar voor wat buitenland in België en Duitsland geweest, maar ik wil wel iets verder reizen een keertje.
0: Ja, ja.
1: Niet echt Egypte per se, maar dat heb ik nu gewoon gedaan, omdat dat meer paste bij het verhaal.
0: En hoe kom je dan aan de... Want ik heb hem gelezen, het begint inderdaad in Egypte, maar je omschrijft Egypte best wel heel goed. Hoe kom je daaraan?
1: Ik weet ook heel veel door boeken te lezen. En op school hebben we ook heel vaak over klimaat.
0: Ja, ja.
1: Echt elk jaar, dus ik...
0: Dus je hebt daarover gelezen, over Egypte. En je hebt foto's gezien?
1: Ja, en het is meestal gewoon zand, piramide. Ik heb ooit gelezen dat een woestijnvosje kan komen.
0: Blijf even recht praten.
1: Ja. Dus het is niet echt... Het is voornamelijk zand, piramides en meer volgens mij helemaal niet.
2: Oh, maar je vertelt wat je... Ik heb het verhaal niet gelezen zoals Jules wel gedaan heeft. Maar je had het vooral over beesten die elkaar aanvallen. Wat voor beesten heb je in Egypte, behalve kamelen?
1: Nee, beesten die ons aanvallen.
2: Oh.
1: En we hebben dus 3 verschillende locaties. Mm-hmm. En in elke locatie is het een ander beest. En voor Egypte is het... Voor Egypte begint het bij de slangen.
2: Oké.
0: De slang.
2: Kan je iets vertellen over die slangen, heel kort?
1: Ja, maar ik wil niet spoilers vertellen, uiteraard. Oh,
2: maar dan vertel je niet de spoiler.
1: Ik weet niet wat ik moet vertellen zonder spoilers te doen, is denk ik, hoor. Wat kan ik zeggen zonder spoilers?
0: Hoe ziet die slang eruit? Wat voor soort slang? Is het een grote slang of een kleine slang?
1: Het is een niet bestaande slang.
0: Een niet bestaande slang.
1: Een heel rare.
0: Is die gevaarlijk en giftig?
1: Heel gevaarlijk. Hij heeft een generatie van tevoren een gif ingenomen. Dat per ongeluk is uitgevonden door een oerdomme wetenschapper. En die slangen hebben dus... daardoor hebben ze dus een raar gif. En dat is door de generaties doorgegeven. Mm. En dat is dus het allergevaarlijkste gif ter wereld.
2: Zo, nou dat klinkt al heel spannend zonder spoilers weg te geven. Mooi, Giel.
0: Ik ga niet meer naar Egypte toe.
1: Nou, is ook niet echt, hè?
0: Nee, dat weet ik wel.
1: Ik hoop niet overal piramides uit de grond zou rijden.
2: Maar neem eens even mee in jouw gedachten, Giel. Je denkt aan Egypte, je denkt aan een slang. En wat gebeurt er dan? Ga je dan denken, wat doet die slang? Of hoe ziet
1: nou,
2: het eruit?
1: Nou, het is voornamelijk, ik moet zo spannend mogelijk maken. Ik schrijf geen... Er zijn nog wel net kinderboeken. Ik denk 10, 11, 12 jaar vanaf. Maar ik wil het wel zo spannend mogelijk maken, natuurlijk.
2: Ja. Wat vinden kinderen van 11, 12 jaar spannend?
1: Nou, ik weet niet, maar ik wil het wel spannend maken. Maar niet dat het echt horrorachtig wordt. Dat echt te heftig wordt.
2: Ja, ja.
1: Maar ik maak het wel zo spannend als ik nog zelf kan.
2: Een slang om het hoekje van de piramide, zoiets?
1: Nou, er is wel een gestoorde ontsnapping met een jeep. Dat is best wel een heftig stuk waar alle slangen ons achterna zitten. Dat is wel een van mijn favoriete stukjes uit het eerste hoofdstuk.
2: Heb je dat dan helemaal in je hoofd, hoe je dat...
1: Ja, dus ik heb het zelf bedacht, maar ik dacht gewoon, ik moet gewoon... We zijn daar en in plaats van zo rustig naar buiten te lopen... Oh, het is goed, we zijn van de slangen weg. Nee, het moet... een heel enge achtervolging worden. En dan pas zijn we er bijna vanaf.
0: Hoe enger, hoe beter.
1: Dat dus. Het moet wel spannend zijn.
0: Maar je ontsnapt wel, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Tuurlijk, want het loopt altijd goed af. Klopt dat?
1: Ja, oké, dat wel. Het loopt wel goed af. Ja. Maar soms zit je wel te denken, is dat wel zo?
0: Gaan we weer naar muziekje?
2: Dat houdt het spannend. Ja, prima. We gaan even naar een nieuwe single van Giada Faith. En die single heet Better Off Alone.

0: Better Off Alone, Jada Faith. En ondertussen wordt er van Giel allerlei foto's gemaakt. Als een echte beroemdheid zit hier in de studio. Hey Giel, ik was even benieuwd. Het heeft ongeveer een jaar geduurd, denk ik, voordat je boek er was.
1: Denk het wel, ja.
0: Ja, hoe komt dat het zo lang duurt allemaal?
1: Nou, ik had meestal heel veel schrijversblokkades. En het was wel heel even wachten voordat de uitgeverij Boekscout uiteindelijk echt naar mijn... echt aan mijn boek ging accepteren. Want zeg maar, het is een best wel druk uitgeverij. Dus ik moest wel even wachten tot ze bij het boek aankwamen, zeg maar.
0: Oké, okay, ja. Want hoe gaat dat? Je stuurt je boek of je de file...
1: Het manuscript.
0: Met al je... Ja, oké. Okay. Dat stuur je op en wat gebeurt er dan?
1: Dan een paar maanden wachten. Wachten. En dan uiteindelijk dan krijg je een bericht van we willen het wel of niet uitgeven. In mijn geval gelukkig wel.
0: Ja.
1: Godzijdank. En ja, toen ging een heel proces. Een aantal dingen van wat gaat gebeuren. Tekeningen, kaft. Allerlei, hoe heet dat? Even nou, kwijt hoor. Marketing en zo.
0: Oh ja.
1: Ook een paar van die dingen.
0: Wat vond je daarvan?
1: Gaaf, denk ik.
2: Je moet een heleboel e-mailadressen inleveren.
1: Ja, toch? Ja, wel. Ja. Oh ja.
2: Maar goed.
0: En toen was het boek er opeens.
1: Ja.
0: Krijg je dan, weet ik veel, de postbode belt aan... en dan staat daar een doos met 500 van jouw boeken? Of?
1: Ik was doodmoe, ik was... Back off. Ik had heel slecht geslapen. Het was een verschrikkelijk weekend geweest.
0: Oh, jongens.
1: En opeens hoor ik een plof in de brievenbus. Just minding my own business. En opeens plof. En daar zit opeens een kartonnen pakje. Ja, ik denk dat het je boek is.
0: Ja.
2: En het was je boek.
1: Ja, het was inderdaad, ja. Ik was echt zo van... Ik wist niet wat ik moest zeggen.
0: Dat was sprakeloos. Ja, dat kan eigenlijk niet op de radio.
1: Ja, maar ik wist gewoon niet meer hoe ik moest reageren. Het was
0: nee.
1: Gewoon...
0: Ja.
2: Maar je was natuurlijk wel trots op jezelf.
1: Ja, dat wel, ja.
2: Kijk, dat willen we.
1: Heel erg, best wel.
2: Dan gaan we eens even terug naar de inhoud. Wat voor monsters ontmoet je in Groenland?
1: In Groenland is het een gemuteerde ijsbeer met een stel levende harnassen.
2: Oké. Okay. Wat is een levend harnas?
1: Gewoon een soort harnas uit de middeleeuwen. Alleen dan levend, zonder iets erin.
2: Dat gaat vanzelf om die beer heen?
1: Nee, gaat vanzelf leven. En dit is zeg maar de volgeling of niet gemonteerde ijsbeer. Ik weet zelf niet waarom, maar ik dacht gewoon gemonteerde ijsbeer. Daarom, je begrijpt me vast.
2: Ja, tuurlijk. Het maakt ook niet uit waarom. Het gebeurt gewoon, toch?
1: Mm-hmm.
2: Dus in die zin. Heb je wel eens een ijsbeer gezien met een harnas om?
0: Ik vraag me af, wat vindt
1: een
0: ijsbeer dan?
1: Nee, de ijsbeer heeft geen harnas. Degene die de volgelingen van die ijsbeer...
2: Ja.
1: Dat zijn alleen maar levende harnassen. Die gewoon rond kunnen bewegen.
0: Wil je nou zeggen dat jouw boek uit... Betekent dat nou dat je boek uit verschillende delen bestaat?
1: Ja, want ik ben begonnen met deel 1. Dat is hoofdstuk 1. Ieder hoofdstuk is één deel. En dat bestaat dus uit... dat heb ik dus geschreven. Dus daarom zijn de hoofdstukken ook heel lang. Want als ik hier bijvoorbeeld kijk... dan staat er gewoon hier... wat ervoor. Staat hier introductie, voorwoord op 5. Inhoudsopgave 7. Hoofdstuk 1. Nou, pagina 9. Hoofdstuk 2, 56.
0: Ja.
1: Hoofdstuk 3, 118. En daarom... Het zijn namelijk... Elk hoofdstuk is één deel. Daarom is het ook veel langer.
0: Kun je de verschillende hoofdstukjes opnoemen?
1: Het eerste is de wensengeest van de slangen. Dat zegt het al. Het gaat dus over de slangen in Egypte. Hoofdstuk 2 is het reliek van de poolkrijger. Daar is het dus met de gemuteerde ijsbeer. En in het derde hoofdstuk, het derde deel... daar heet het de wolven van de ondergangen. En dat is dus op de Waddeneilanden, wat er hier nog stond.
2: Kijk, het zijn eigenlijk dus drie afzonderlijke belevenissen.
1: En zoals hoofdstuk 3 al zegt, het gaat over wolven en een weerwolf.
2: En een weerwolf.
1: Oeh.
2: Die is heel eng, hoor. Weerwolf.
0: Ja, nog even. Het is weer volle maan. Ik vind het trouwens
1: prachtig.
0: Hey Giel, ik vind het trouwens prachtige titels die je hebt bedacht.
1: En ook nog even over hoofdstuk 3.
0: Ja.
1: Hoofdstuk 3 heeft ook heel veel te maken met het geloof van vrijdag de 13e. Aangezien ik daar eigenlijk op de een of andere manier, ik weet niet waarom, maar ik geloof daar ook in. En over hoofdstuk 3 gaat het ook heel veel over vrijdag de 13e.
0: Ja.
1: En dat, dat de ongeluksdag is.
2: Maar toch kom je daar goed uit dan weer, hè?
1: Ja, dat wel.
2: En hoe komt dat? Terwijl je wel gelooft in vrijdag de 13e.
1: Ja, maar ik wil, als ik nu zeg hoe het einde... ik wil niet zeggen hoe het einde.
2: Nee, dat moet je ook niet zeggen, maar... je hebt er wel iets positiefs van gemaakt. Het is niet zo dat je ten onder gaat aan vrijdag de 13e.
1: Nou, vrijdag de 13e, vanaf die dag is de komende week wel steeds meer verschrikkingen en zo.
2: Ja, ja.
1: Uiteindelijk wordt het een soort murder mystery, volgens mij.
2: Oké.
1: Okay. Nou, oké. Okay.
2: Muziekje?
1: Ja, muziek.
0: Een muziekje doen. Ik vond nog een single van Morlady Broekmans. En ze zingt over alles wat je doet.

0: alles komt goed, Moledi Broekband bij de dinsdagavondsalon op 90.3 FM. Ik wil dat gewoon weer even gezegd hebben. Met nog steeds in de studio Giel Deen.
1: Hallo.
0: Auteur van 11 jaar oud, die een ontzettend spannend boek heeft geschreven. We hebben al gehoord over Egypte, we hebben gehoord over Groenland. En deel 3, waar gaat dat over?
1: Dat gaat over op de Waddeneilanden, ondergronds.
0: Ondergronds op de Waddeneilanden. En wat kan je daar vinden? Wat is daar voor dier?
1: Heel erg gemuteerde wolven en een massieve weerwolf die bloeddorstig is.
0: Wat is dat toch met die gemuteerde dieren?
1: Ja, weet ik. Je moet gewoon eng maken. En gemuteerd is meestal eng.
0: Ja, precies.
2: En maar hoe zijn ze gemuteerd?
1: Ja, dat weet niemand. Gewoon vervloekt, ja, gigantisch.
2: Ze zijn vreselijk gevaarlijk geworden.
1: En ja, gewoon.
2: En die weerwolf, is die ook gevaarlijk?
1: Alleen 's nachts.
2: Alleen 's nachts, ja.

0: Alleen als de bezoekers komen, dan komt hij uit. Dan gaat hij echt bezig.
1: En heb je nou de Wadden bedacht? Of ben je er ook geweest?
0: Ik denk dat ik niet ooit bij de Waddeneilanden ben geweest, eigenlijk. Maar ik schrijf gewoon over dingen die gewoon goed passen bij het verhaal.
1: Ja, ja. En het verhaal speelt ook af op de Waddeneilanden.
0: Maar soms, omdat het gevaarlijk is, gaan we terug. Maar als je wakker wordt, dan ben je gewoon weer bij de Waddeneilanden. Dan ben je gewoon weer op... welk eiland was het ook alweer?
1: Ja.
0: Volgens mij Vlieland. Ja, toch? Vlieland, ja.
1: Vlieland, ja. Ja, Vlieland, aanbeland.
0: Ik had gewoon een van de vijf moeten kiezen. Vlieland, hoppakee.
1: En welke heb je gekozen? Je hebt geen
0: Ik heb volgens mij Vlieland gekozen. Ja. Ik kan even checken, maar...
1: Ik ga even checken.
2: Het wordt nog even gebruikt.
0: Maar ik moet dat goed hebben.
1: Volgens mij Vlieland, ja.
0: Ik denk inderdaad ook wel.
2: Het is trouwens geen dun boekje, trouwens.
0: Het staat hier... 203 pagina's.
2: 203 pagina's. Hey, zitten er ook plaatjes in?
0: Drie hele.
2: En hoe kom je aan die plaatjes?
0: Zelf met de hand getekend. Okay. Ik denk niet dat ik ze duidelijk kan laten zien, maar...
2: Nou, je zou dat eens even richting de camera kunnen houden. Is dat van elk hoofdstuk heeft een eigen plaatje?
0: Elk hoofdstuk heeft inderdaad een eigen ding, ja.
2: Oké.
0: Okay. Kijk.
2: En kan je eens even vertellen wat de luisteraars kunnen zien op dat plaatje?
0: Ik weet niet of je het makkelijk kan zien, maar... Dus
2: vertel het misschien maar gewoon even wat erop
0: staat. Nou, in het eerste hoofdstuk is het eigenlijk gewoon een bootje midden op de zee. Terwijl een gigantische sterrennacht is. Mm. Dat gebeurt ergens in het boek ook. En van hoofdstuk 2 is het een wapen dat heel belangrijk is... In het hoofdstuk zelf. Het is ook het echte reliek, waar het hoofdstuk ook voor betekent. Het reliek van de bolkrijger. En in het derde deel is het de vervloekte lift. Ik weet niet of ik het een klein beetje kan laten zien.
2: Maar ik kan hem goed zien, zeker.
0: Ik hoop op de camera ook. Zolang ik maar grote tv heb, dan komt dat denk ik wel goed.
2: De vervloekte lift. Ik ken daar hele vervelende films van. Durf je nog wel in een lift?
0: Ik ben een keertje voor 2 hele tellen vastgeraakt. Ben nooit meer in de lift gegaan.
2: Dat niet.
0: Maar opa en oma wonen in een flat. Ik ga altijd met de trap.
1: Oké.
0: Okay. Ik kom hijgend en puffend boven. Ik ga altijd met de trap.
2: Ik ga
0: niet meer met de lift. Ik vertrouw dat ding niet.
1: Nee, echt niet?
0: Nee, ik ben toen 2 tellen vastgeraakt in de lift.
1: Oké.
0: Okay. Sindsdien durf ik niet meer. 2 hele tellen. Ja, dat moet je niet onderschatten hoor. 2 hele tellen is echt veel.
1: Als je naar oma gaat die 80 hoog woont.
0: Nee, wel 6e verdieping. Dan kan ik nog lopen.
1: Ja, ja.
0: Zonder te overlijden.
1: Nee.
0: Net aan.
1: Ik kan me dan wel voorstellen. Ik heb het wel meegemaakt. Mensen die vasthouden in de lift. Die nooit meer in de lift durven. Oké.
0: Okay. Nee. Alleen is het niet heel lang vast. Dan was het maar 2 tellen.
1: Misschien een domme vraag. Ben je al bezig met je volgende boek?
0: Ja.
1: En waar gaat die over?
0: Dat is eigenlijk het vervolg wel hiervan. Daar zijn gewoon weer 3 nieuwe avonturen. Maar ik wil uiteraard niet te veel verklappen. Ik ben ook in de tussentijd al bezig met een ander boek. Dat staat los van Animal Attack.
1: Ja?
0: Maar daar heb ik nog helemaal niemand over verteld. Zelfs niet mijn moeder of zo.
1: Mm. Oh.
0: Dus dat hou ik voor de komende maanden nog strikt geheim. Want ik vind het van mezelf best wel een goed idee. Ik zat er uiteindelijk een paar dagen mee. Zat ik van, dat is wel een goed idee. Uitwerken, extra ideeën bedenken. En ik ben dus daarna begonnen. Omdat ik met het vervolgen van Animal Attack heb ik al meerdere maanden. Ik denk als het een beetje 4 was het, 5 als het er niet is. Schrijversblok ook. En dat is super vervelend. Ik kan niks meer schrijven. Geen inspiratie, geen idee. Ik zit maar achter de computer.
2: Weet je, grote mensen hebben er ook wel last van zo'n schrijversblok.
0: Iedereen die een boek schrijft, heeft wel minstens 1 keer last
2: precies.
0: van.
2: Precies. Dus kan jij eens even vertellen, hoe kom je daar nou uit? Wanneer dacht je van, nou wil ik wel weer schrijven?
0: Ik weet niet. Ik weet niet wanneer het stopt. Opeens krijg je gewoon weer idee. Boom, je kan weer verder. En boom. En dan ga je weer typ.
2: Het is gewoon wachten.
0: En dan gaat het verder.
1: Dan gaan we de vraag stellen.
0: Dan opeens is het voorbij en dan denk je... hoe ben ik daar niet eerder op gekomen? Het is zo voor de hand liggend. Maar je gaat gewoon verder zonder te klagen. Hoppa.

0: beter laten weer, maar nee.
1: De laatste vraag. Wat wil jij laten worden?
0: Schrijver.
1: Kijk, dat dacht ik al.
0: Maar ook acteur.
1: We hebben nog 7 minuten. We moeten naar het gedicht van de week.
2: Het lijkt me een mooie, Jules.
1: Zullen we eerst de muziek daar of gaan we gelijk maar naar het gedicht van de week?
2: Ja, wat zullen we doen? Is het een lang gedicht?
1: Ja, nee, het is een kort gedicht. Maar weet je wat? We doen hem gelijk, dan zijn we klaar. ik heb aan Giel gevraagd om een gedicht te maken. Zijn moeder zei van, liever niet. Toen heb ik het aan andere mensen gevraagd. En ik heb er 4 gekregen en deze was de mooiste. Die heb ik dan een beetje nog bewerkt, want de persoon die hem geschreven heeft, die schrijft het met een D bijvoorbeeld.
2: Dus dat soort.
1: En ik heb gevraagd om een gedicht te maken naar aanleiding van de artikelen die over Giel geschreven zijn. Je staat er behoorlijk wat op internet, hè?
0: Oh. Dus dit is nu een gedicht voor mij.
1: Je bent bijna beroemd.
0: Bijna?
1: Ja.
0: Nou, ik heb wel flink wat cash al verdiend, dus ik weet niet, is dat al beroemd?
2: Kijk, ja. Daar kunnen we het zo meteen over hebben. Nou. Het gedicht van de week wordt in ieder geval gepubliceerd op de website van Radio Lelystad. Met een prachtige foto, denk ik.
1: Foto van Giel en dan erbij. Een korte beschrijving van het boek. En het gedicht gaat als volgt. Het heet Een jongen vol verhalen. In Giels hoofd woont een wereld vol magie, monsters en licht. Waar verdriet een plek mag krijgen en fantasie het donker dicht. Hij schrijft dat hij voelt en droomt, blad na blad, jaar na jaar. Een jongen van 11 met een pen, die groter is dan hij zelf al is. En sterker dan elk gevaar. Zijn boek is een stem geworden, zijn tekeningen zijn spoor. En wie zijn bladzijde omslaat, ziet een jongen die groeit. En nog zoveel meer wordt dan wat hij nu al is. Dat was het.
2: Mooi.
1: Mooi gedicht, hè?
2: Prachtig.
0: Prachtig.
1: Onbekende dichter. Dat gaan we doen.
2: Laten we nog even het muziekje luisteren. En dan vragen we nog even hoeveel geld Giel heeft gekregen met dit boek. We gaan nog even.
0: Ik denk dat 200 euro.
2: Oh, nou, dat moet je toch niet zeggen. We gaan nog even luisteren naar de troubadour Lenny Coeur.

0: Lenny Koer, het
1: Waar
0: door.
1: Kun je het boek kopen? Giel.
2: Het boek is te koop op bookscout.nl. Daar zou je het wel moeten vinden, want daar krijg ik de meeste winst. Dus dat zou wel fijn zijn als je het daar koopt.
1: En wat kost het?
2: Ja, ik heb geen idee. Ik weet dat hier iemand zit te kijken. Die weet die prijs uit zijn hoofd. Die gaat nu vast zeggen van, hey, je hebt het over mij. Ja, ik heb het over jou, ja.
1: Bookscout.nl.
2: Bookscout.nl.
1: Nou.
0: En dan zoeken we op de titel van het boek?
2: Denk het wel.
1: Animal Attack.
0: Animal Attack. Oké, nou, helemaal goed. Ik zou zeggen, iedereen dat boek op gaan zoeken. En we wachten natuurlijk vol spanning tot je volgende boek verschijnt, Giel.
2: Ja. Ja.
1: En wil je nog mensen de groeten doen? Door de radio. Wie?
2: Hallo allemaal. Bedankt voor het kijken. Hallo.
1: Oma.
2: Doei. Ja, hallo opa en oma. Hallo allemaal. Hallo allemaal.
1: Dat was de...
0: Kijk, dat waren de inspirerende woorden van Giel Deen, schrijver van 11 jaar van het boek Animal Attack. Prachtig boek. 203 pagina's, als ik het goed heb.
2: Oh, ik mag nog één ding zeggen?
0: Je mag nog één ding zeggen.
2: Echt een heel belangrijk ding.
0: Ja.
2: Dit boek bevat 37.787 keer de letter E.
1: Zo.
0: Kijk, dat
2: is wel heel belangrijk.
0: De feiten die we willen hebben. En voor dit boek zijn natuurlijk geen dieren misbruikt. Dus ik zou zeggen, volgende week is er weer een dinsdagavondsalon. Blijf vooral op ons afstemmen. Dat was hem.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
5: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
4: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is er een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot in de ochtend moeten wegblijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn afgelopen dag de eerste 15 asielzoekers aangekomen. Niemand raakte gewond en de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer